0: met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De woning aan de Punter 20, waar dit weekend een explosie plaatsvond en daarna brand uitbrak, is op last van burgemeester Mieke Baltus gesloten tot in ieder geval 2 oktober. Ook is er cameratoezicht ingesteld rondom de woning. In principe geldt dit tot 4 november. Er is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor de viering van Koningsdag 2027 in Lelystad, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Volgend jaar viert koning Willem-Alexander zijn verjaardag met zijn familie in Lelystad. Daarom wil de gemeente flink uitpakken met een mooi programma, en daarin krijgt het de steun van de provincie, die ook wil bijdragen. Hoe het programma eruit gaat zien is nog niet bekend. Volgens de gemeente hebben ondernemers en inwoners de afgelopen zomerperiode al spontaan ideeën ingestuurd. En worden er binnenkort avonden georganiseerd om mensen te betrekken bij het programma. Aan de andere kant wil de gemeente nog wel even wachten met de plannen voor 2 grootschalige locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. De zogeheten International Campus. Wethouder Emiel van der Herberg liet weten dat er eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht. Meer hierover is te lezen op onze site. En de werkzaamheden aan de bouw van een nieuwe brug over de Lage Dwarsvaart ter hoogte van de Buizertweg starten op 4 januari. Dat betekent dat de nieuwe brug in april volgend jaar geopend zal worden. Dat heeft wethouder Herma Hofmeijer de gemeenteraad dinsdag laten weten. De nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug aan het einde van haar levensduur is. En het gedicht van deze week komt van Joyce Schouten en heet Betty's Diner. Ze raakte geïnspireerd door wat het betekent om samen te eten en de waarde van een maaltijd wanneer deze niet vanzelfsprekend is. Haar gedicht is te lezen op onze site en meer over Joy vindt u op de website van Inner Circle. Bij de schoonmaakacties op de verschillende Lelystadse wateren zijn sinds januari 44 verwaarloosde boten.

0: bootjes weggesleept. Daarvan waren er 10 bewoond. Voor 6 mensen van die bewoonde bootjes is hulp ingeschakeld. 4 anderen zijn zelf vertrokken. De gemeente hoopt dat na 2 jaar handhaving het verbod op afmeren in de winter zo bekend is dat er per jaar niet meer dan 12 bootjes zullen moeten worden weggehaald.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft de komende dagen droog in Lelystad. Vandaag schijnt de zon meestal, soms zijn ook wolkenvelden aanwezig. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is de temperatuur lager dan de afgelopen dagen. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond zwakt de wind af en koelt het snel af. Vannacht en morgen vroeg is het met 8 graden erg fris. Morgen is het zonnig. Met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar 22 of 23 graden. Bij die waarde is het voor een jas veel te warm. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur is nog prima, het wordt wel een fractie minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse

0: gelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is het zon overgroot in Lelystad. De eerste uren van de dag is het wel fris, maar met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel naar 23 of 24 graden. Dus het is op en top na zomerweer. Vanavond weinig wind en helder, het koelt snel af. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het vannacht echter minder koud dan de afgelopen nacht. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. Het blijft wel droog, het is minder warm, maar de middagtemperatuur is nog best aangenaam. Zaterdag wordt het door een matige noordelijke wind een graad of 19. Zondag waait de wind zwak vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
3: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Polsen.

0: 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het Hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is het zon overgoten in Lelystad. De eerste uren van de dag is het wel fris, maar met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel naar 23 of 24 graden. Dus het is op en top na zomerweer. Vanavond weinige wind en helder, het koelt snel af. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het vannacht echter minder koud dan de afgelopen nacht. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. Het blijft wel droog. Het is minder warm, maar de middagtemperatuur is nog best aangenaam. Zaterdag wordt het door een matige noordelijke wind een graad of 19. Zondag waait de wind zwak vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
4: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
3: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
5: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
3: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Gisteren liep ik iemand tegen het lijf die me een oude wijsheid vertelde. Als je nou weer eens een relatie ziet mislukken, trek het je dan niet al te veel aan. Doe net alsof het je niks kan schelen, luidde de boodschap. Maar ja, die kerel had makkelijk praten. Ik heb me in ieder geval niet door hem laten overtuigen. Je kunt wel onverschillig doen als er weer een liefde op de klippen is gelopen, maar voor mij helpt dat niet. Ik ben nou eenmaal zo'n sukkel die altijd op zoek blijft naar de ware. En als ik die dan voor de zoveelste keer weer eens niet blijkt te hebben gevonden, ga ik zielig in een hoekje zitten om een gebroken hart te repareren. Een toneelstukje opvoeren kan ik niet. Weet je, soms zou ik niets liever willen dan dat de ware liefde ineens voor mijn deur staat, zomaar vanuit het niets. Ze pakt me dan bij de hand en haalt me weg uit dat saaie leven dat ik nu leid. Maar nee hoor, het blijft voorlopig een one-man-show bij mij thuis. Je hoeft nooit naar een stoel te zoeken, zeg maar, want ze zijn allemaal toch onbezet. Net als ikzelf. In het theater dat het leven heet, ben ik de enige bezoeker. Sterker nog, ik ben ook de enige acteur. Nou, ik hoop echt dat er ooit eens iemand komt kijken naar mijn toneelstuk. De toegang is gratis. Want in je eentje is alles gewoon minder leuk dan met z'n tweeën.

0: just to give it all to
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om De Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen. Wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is het zon overgoten in Lelystad. De eerste uren van de dag is het wel fris, maar met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel naar 23 of 24 graden. Dus het is op en top na zomerweer. Vanavond weinige wind en helder, het koelt snel af. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het vannacht echter minder koud dan de afgelopen nacht. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. Het blijft wel droog. Het is minder warm, maar de middagtemperatuur is nog best aangenaam. Zaterdag wordt het door een matige noordelijke wind een graad of 19. Zondag waait de wind zwak vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is het zon overgoten in Lelystad. De eerste uren van de dag is het wel fris, maar met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel naar 23 of 24 graden. Dus het is op en top na zomerweer. Vanavond weinige wind en helder, het koelt snel af. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het vannacht echter minder koud dan de afgelopen nacht. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. Het blijft wel droog. Het is minder warm, maar de middagtemperatuur is nog best aangenaam. Zaterdag wordt het door een matige noordelijke wind een graad of 19. Zondag waait de wind zwak vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuis en Stroe 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 7 kilometer file tussen Valburg, Knooppunt en Ravenstein. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is het zon overgoten in Lelystad. De eerste uren van de dag is het wel fris, maar met veel zon en een zwak tot matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur snel naar 23 of 24 graden. Dus het is op en top na zomerweer. Vanavond weinige wind en helder, het koelt snel af. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het vannacht echter minder koud dan de afgelopen nacht. In het weekend een afwisseling van wolken en zon. Het blijft wel droog. Het is minder warm, maar de middagtemperatuur is nog best aangenaam. Zaterdag wordt het door een matige noordelijke wind een graad of 19. Zondag waait de wind zwak vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
2: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog. De zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 12 kilometer langzaam rijden. Een kwartier vertraging ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord tot en met Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Op de A50 Arnhem naar Os doe je er vanaf knooppunt Valburg 20 minuten langer over. En tot slot de A325 richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elst staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten, zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog. De zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe doe je er 10 minuten langer over. Dan naar de A12, Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de A50, Arnhem richting Os. Vanaf knooppunt Valburg heb je 14 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land staat nu zo'n 50 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A12, Utrecht naar de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de A50, Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Gijzoord heb je 20 minuten vertraging. Op de N50, Zwolle richting Emmeloord, doe je er tussen Kampen en Ens 5 minuten langer over. En de andere kant op de N50 richting Zwolle heb je vanaf Ens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen. Wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog. De zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 13 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord naar Zwolle doe je er tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waar aan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je nu op de A50 Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht naar Arnhem doe je er vanaf de afrit Wageningen 10 minuten langer over. Op de A12 de Duitse grens naar Utrecht heb je tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A325 richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog, de zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land gaan we richting de 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A12 Utrecht naar Arnhem. Vanaf afrit Wageningen doe je er een kwartier langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A12 de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijzoord is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Op de A50, Apeldoorn naar Arnhem, is een ongeluk gebeurd tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Dan flink oponthoud op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 40 minuten langer over. En tot slot de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke spits, want door de afsluiting van de A27 bij Gorkum is het druk op de alternatieve routes. Zo heb je vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os doe je tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 35 minuten langer over. Dan naar de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf Amersfoort Noord tot aan Voorthuizen 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, vanaf Westervoort een half uur oponthoud. En tot slot de N302 Harderwijk richting Kootwijk. Vanaf Ermelo staat er 3 kilometer file met 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door een matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog. De zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 135 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf Amersfoort Noord ben je een half uur langer onderweg. Op de A12, de Duitse grens naar Utrecht, doe je er tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort een kwartier langer over. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 26 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot slot de N302, Harderwijk richting Kootwijk. Vanaf Ermelo heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer, tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. 20 minuten extra reistijd. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak en kwartier. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar en kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. 20 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Ravenstein, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt en kans op wat regen, en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog. De zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijshoort en Ravenstein 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. De getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Files nemen nu wat af. In het midden van het land staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knopend Waterberg 10 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de ponten over het IJ. Er zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en Ja 21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Voor het eerst is in Lelystad een bestaand gebouw aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Wat betekent dat het geen gebruik meer maakt van aardgas voor de verwarming. Het gaat om de Borg in de Landerijen. De kinderen en medewerkers van de basisscholen en de kinderopvang die erin zitten zeggen nog niks te merken. Wat misschien maar goed is ook, want het is september en het is nog redelijk warm weer. Volgens wethouder Herma Hofmeijer is dit een voorbeeld van hoe Lelystad zichtbaar overstapt op nieuwe energie. Een enorme explosie heeft de achterkant van een woning in de Breehoorn verwoest. Rond 1:15 s'nachts was er een harde knal te horen, waarna er brand uitbrak. De tuin heeft ook flinke schade opgelopen. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie en brandweer hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Donderdagmiddag is er een lange file ontstaan op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten. Deze ontstond door een verkeersongeluk rond 4:00 s'middags. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er 3 auto's op elkaar zijn gebotst. De oorzaak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt Omroep Flevoland. Kerkcentrum Het Anker in het Karveel heeft een nieuw plan gemaakt voor een nieuwbouw. Dit moet voorzien in een nieuw kerkgebouw met daarbij 29 appartementen. Het huidige gebouw is meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Een eerder plan uit 2021 strandde door weerstand vanuit de omgeving. Het moest namelijk een appartementencomplex worden met 40 appartementen en zou bijna 23 meter hoog worden, waar omwonenden via de media achter moesten komen, wat misschien niet heel erg handig was. Hopelijk gaat dat deze keer anders. En Flevopost bericht dat de jaarlijkse Cornelis Lely-lezing in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad plaats zal vinden op donderdag 1 oktober. De lezing is een onderdeel van activiteiten rond het 40-jarig bestaan van Lelystad. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe Flevoland ook in 2066 nog vitaal en aantrekkelijk kan blijven. Het lijkt nog ver weg, maar de jaren schieten ook snel voorbij. De lezing wordt verzorgd door Michelle Provoost, directeur van het International Newtown Institute.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De zuidelijke wind neemt net iets voor zonsondergang af. Vanavond is het 14 of 15 graden en tamelijk helder. Vannacht meer bewolking en minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen overwegend veel bewolking, maar het blijft droog. De zon maakt het in de middag vriendelijk. Door matige noordelijke wind is het minder warm dan vandaag. Het wordt hooguit 19 graden. Zondag nog steeds droog. De zon is vaker te zien dan zaterdag. Bij een zwakke tot matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur in de middag naar 21 of 22 graden. Na het weekend blijft het prima na zomerweer en wordt het opnieuw warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 à 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Heteren 10 minuten. En tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. De getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke week is een bijzondere week. Maar nu is het de week van...
1: Dierendag, zondag 4 oktober. En ik zeg hallo tegen Myron.
2: Hi Heidi.
1: Hoi.
2: Hi, hoe is het ermee?
1: Goed.
2: Fijn.
1: Ja, drukke weken, maar het is heerlijk om weer op vrijdagavond tussen 7 en 8 radio te maken.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Altijd leuk om hier te zijn en als je luistert, het is natuurlijk ook altijd leuk om naar ons te luisteren, toch?
1: Precies. En we gaan het natuurlijk hebben over Dierendag.
2: Mm-hmm.
1: Het thema van deze week. En daar is genoeg over te vertellen. En ik vind het heel leuk dat we hebben een hele leuke gast die straks heel veel gaat vertellen over de dierenambulance.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Nou, dan moet ik wel even bij bedenken. Want hoe breed gaat dat? Want je hebt ja, de ambulance. Ik ken
1: dat
2: het
1: mag je straks vragen.
2: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja.
2: Ik ga alweer te sneller.
1: Ja, helemaal geen probleem. Maar we hebben net geluisterd naar Animals van Martin Garrix.
2: Mm-hmm.
1: En die hoort er natuurlijk bij. Beestjes.
2: Zeker, zeker. Er zijn leuke keuzes komen er verder voorbij. Ik zie de monkeys hier tussen staan. De Baha Men. Die had ik er tussen verstaan.
1: Nou, ja, denk ik. Is leuk.
2: Ja,
1: die
2: toch?
1: Is echt leuk.
2: Maar we kunnen gewoon wel...
1: Ja, dit is heel erg lang geleden. Het zijn de monkeys. The Last Train to Clarksville.

0: Karma Chameleon van de Culture Club. Met Boy George. Ja, onze kleurrijke chameleon.
1: Ja, dat kan je wel noemen, ja.
0: Ja, en het was zo'n leuk jong. En het was echt, hij is echt zo ontzettend afgegleden.
1: Echt waar?
0: Ja, jongen. Ja,
1: ik weet dat niet, joh. Ik
0: zag in die tijd was heroïne erg in trek. En als je dan ineens heel veel geld hebt, dat gaat mis. Maar laten we het hebben over de diertjes.
1: Ja, laten we dat maar inderdaad doen.
0: Want een chameleon is natuurlijk wel een heel leuk beestje. Met van die leuke, schattige pootjes.
1: Klopt. Nou, ik vroeg me, kan je die als huisdier houden dan?
0: Dat weet ik niet. Ik vind sowieso honden en katten is helemaal prima. Cavia's natuurlijk ook. Hè. Die had ik natuurlijk op mijn Facebook ook gepost. Want we hebben oneindig cavia's gehad. Maar verder vind ik dat soort beestjes heb ik niet zoveel mee.
1: Oh, gewoon reptielen, dat is...
0: Nee, hou op, schei uit. Echt waar, dan moet ik vanavond eerst weer op de knieën onder mijn bed kijken of er geen slang ligt.
1: Oké, nou dan ga ik het er niet verder over
0: hebben.
1: Nee,
0: dat lijkt me een slim plan.
1: Helemaal goed.
0: Het lijkt me een slim plan.
1: We hebben het gewoon even over, over degene die een vachtje hebben.
0: Ja, precies. Ja, dit is, we hebben bij ons in de buurt ook een naaktkat gehad. En je kunt van dat beestje vinden wat je wil, maar het was wel een schatje.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja, maar hoe... Als je hem aait, voelt het dan een klein beetje...
0: Het voelt alsof je een stukje leer hebt van een leren jas. Zo voelt het.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En ze zijn niet van die katten gemaakt, toch? Voor de zekerheid.
0: Ik heb geen leren jas, maar als je een leren jas hebt... en je wilde een vergelijking,
1: ja,
0: daar lijkt het een beetje op. Alleen het voelt heel warm. Het zijn echt hele schattige beestjes. Hm. Maar goed, het is niet iets waar ik heel happy van word, kan ik je wel zeggen. Maar we hebben het over 4 oktober, Dierendag. Je moet natuurlijk altijd goed voor je dieren zorgen. Je moet natuurlijk altijd zorgen dat ze lekker eten krijgen. En... of je nou een paard, een kip of een hond of een kat hebt, maakt niet uit. Je moet er goed voor zorgen.
1: Ja, dat snap ik. Dus als ik het zo hoor, moet je er eigenlijk wel een klein beetje een dierenfreak voor zijn.
0: Ja, ben jij ook, hè?
1: Ja, wel.
0: Vertel eens even.
1: Nou, ik schrok er eigenlijk een klein beetje van. Ik ben afgelopen week ben ik bij de dierenarts geweest. En die heeft al mijn huisdieren op een rijtje gezet.
0: En heb jij een huisdier dan?
1: Ja, ik heb er niet één, niet twee, maar 4 in de tussentijd.
0: Kijk!
1: Ja, ik heb 2 katten. En die kwamen er als eerste in. En daarna kwam mijn vriendin, die kwam met een heel lief klein chihuahuaatje aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hou ook heel erg van honden. Dus na een hele hoop twijfelen en dergelijke... heb ik er toch voor gekozen om er eentje te nemen.
0: Oké.
1: En dat is een iets grotere hond die momenteel in zijn puppyfase zit. Een lekkere Zwitserse herder. Echt, je kan voor de mensen die tv kijken, kijk eens naar mijn handen. Dit kan je voorkomen.
0: Ja,
1: dit was,
0: neem geen
1: dit was
0: hond.
1: Mijn keuze. Dat...
0: Ja, maar ze zijn, als ze zo klein zijn, zo lief ondeugend.
1: Zeker, zeker.
0: Alleen je moet ze wel opvoeden.
1: Ja, ik moet er ook echt aan wennen om 6:30 al ervoor op te staan. Dat was echt niet makkelijk.
0: Nee, dat snap ik.
1: Past ook niet bij mijn personality. Dat...
0: Nee, maar je kan natuurlijk ook kiezen om hem iets later uit te laten en dan aan het eind van de avond wat later.
1: Ja, maar wordt gewoon wakker.
0: Hij maakt jou wakker.
1: Ja, hij begint te denken van ja, ik kan nu gaan kiezen of 30 minuten even blijven liggen en hopen dat hij niks in zijn beentje doet. Maar weet je,
0: dan ligt hij snel af.
1: Dat klopt, ja, maar hij was dus een beetje ziek van zijn vaccinatie deze week. En dan vindt hij het wel reden genoeg om het dan weer eventjes te doen, zeg maar.
0: Ja, nee, ik snap het. Dus. Maar goed, hoe heet jouw Zwitserse herder?
1: Die heet Jax.
0: Jax.
1: Mm-hmm.
0: Leuk. En heeft Jax ook straks heel veel kilometers nodig dat je met hem gaat fietsen?
1: Hij heeft wel redelijk wat energie nodig. Mm-hmm. Het valt in zoverre, als je het vergelijkt met een husky, nog wel mee. Dus het zal op zijn top 1,5 tot 2 uur totaal per dag in beslag nemen.
0: Okay.
1: In dat geval is het 30 minuten lopen per keer.
0: Ja.
1: Dus klinkt misschien nu een hele hoop, maar nu lopen we al 10 minuten en voelt het eigenlijk als, nou ja, het is net even een blokje om.
0: Ja.
1: Dus misschien is het ook wel gewoon...
0: dat was ook een leuke plaat geweest. Even een blokje om van Gerard Fox.
1: Daar komen we dan nu mee, hè?
0: Maar we gaan gewoon lekker verder met de muziek. Want onze gast die is inmiddels gearriveerd. En

0: Yes.
1: Zo. De en dat was ook gelijkwaar daarna.
0: Precies. Elke keer als wij uitzending hebben, draaien wij een plaat van Kinderen voor Kinderen. Want er zitten veel kinderen bij hun ouders in de auto die naar Radio Lelystad luisteren, de afwasmachine uitpakken of gezellig nog even met elkaar op de bank zitten kletsen. Dus bij deze, kinders, dat was er meer.
1: Ik ben blij dat je op ze let. Dat is goed.
0: Ja.
1: Moet ook iemand doen op de vrijdagavond, hè?
0: Zeker.
1: Kan je niet zomaar even...
0: Ik kan de kinderen niet vergeten. Straks moeten zij voor ons zorgen, hè?
1: Ja, daarom, hè. Dat kan anders niet anders, hè?
0: Nee.
1: Ja, weet je, het wordt te pessimistisch. Laten we het even leuk houden.
0: Nee, maar houden we het leuk.
1: Ja.
0: Wat gingen we ook alweer doen?
2: Deze week is onze gast...
0: Irma Moes van Dieren Noodhulp Flevoland. Welkom, Irma.
3: Dankjewel.
0: Ja, fijn dat je er bent.
3: Leuk om hier te zijn.
0: En jij bent van Dieren Noodhulp Flevoland. Ik ging googlen op dierenambulance. Ik denk, wij moeten wel een dierenambulance hebben. Maar jullie heten heel anders. Hoe komt dat?
3: Omdat wij noodhulp bieden aan dieren. Dat is de eerste taak van de dierenambulance.
0: Oké. Okay.
3: Dus je helpt dieren in nood, hulpbehoevende dieren. Maar ook overleden dieren.
0: Uiteraard. Ja.
3: En die breng je naar de desbetreffende opvangen.
0: Ja.
3: En sinds... wij rijden hier in Lelystad eigenlijk al 15 jaar met de dierenambulance.
0: Oké. Okay.
3: En sinds 4,5 jaar hebben wij de honden- en kattenopvang... die vroeger van Martin Gauws was, hebben wij overgenomen.
0: Ah, oké. Okay.
3: Dus zijn wij ook een van die opvangen geworden... waar de dierenambulance dan de dieren naartoe brengt.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en hebben jullie allemaal betaalde krachten? Of hebben jullie...
3: Nee, was dat maar waar? Hadden we daar maar financiën voor? Nee, we zijn een nagenoeg vrijwilligersorganisatie.
0: Mm-hmm.
3: En dus eigenlijk de hele meldkamer van de ambulance mensen, de chauffeurs, de bijrijders. Dat zijn allemaal vrijwilligers.
0: Juist. Nou, en hoeveel van die vrijwilligers heb jij?
3: Op dit moment hebben we er, als ik de gastgezinnen van de opvang meereken, want die staan ook op mijn vrijwilligerslijst.
0: Ja.
3: Onze opvang heeft ook allemaal gastgezinnen voor zwangere poezen met kittens.
0: Ja. Ja.
3: Dan zit ik op zo'n 62 mensen.
0: 62 mensen. En is dat genoeg?
3: Of? Nee.
0: Oh, nou, dat is gewoon duidelijk verhaal.
3: Gewoon niet genoeg. Nee, kijk, de een doet wat hij kan. Er zijn mensen die geen baan meer hebben, geen betaalde baan meer hebben. Die draaien wat meer diensten op een dag of in een week. En er zijn ook mensen die hebben gewoon een fulltime baan... en die proberen dan toch... in het weekend een keer een dienstje op de ambulance te pakken.
0: Oh, kijk. Ja, en krijgen ze daar dan ook speciale opleidingen voor?
3: Ja, je leert heel veel in de praktijk.
0: Ja.
3: Omdat eigenlijk elke melding is anders.
0: Mm-hmm.
3: Dus je kunt eigenlijk nooit van tevoren... Je kan niet zeggen van nou, als de chauffeur of de bijrijder... alle soorten meldingen heeft gehad... Dan kan hij helemaal zelfstandig werken. Want elke melding is gewoon anders.
0: Dus ja.
3: Het moment van alle soorten meldingen, dat duurt 10 jaar.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En stel nou dat ik vind een kikker die gewond is... En dat is 's avonds om 11 uur. Kan ik dan gewoon bellen? Is dat 24 uur? Of hoe werkt dat bij jullie?
3: Wij streven onze meldkamer bezet te hebben 24 uur.
0: Ja.
3: Lukt niet altijd. We zorgen in ieder geval dat hij zo vol mogelijk zit.
0: Mm-hmm.
3: 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
0: Ja.
3: Heb je daarna een noodgeval, dan kan je de politie bellen.
0: Ja.
3: De politie heeft een paar telefoonnummers... Onder andere van mij en van de meldkamercoördinator... Om voor noodgevallen te bellen. En dan dus de achterdeur eigenlijk.
0: Dus jullie zijn in principe van 8 tot 10, zeg maar. Van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Maar in noodgeval bel je dan de politie.
3: Als je echt een noodgeval hebt,
0: dat snap ik.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat een hele hoop mensen denken... dat ze een noodgeval hebben, terwijl het wel een beetje meevalt.
3: We gaan dan ook altijd eerst even naar die melder terugbellen... om te horen wat er werkelijk aan de hand is.
1: Ja, snap ik. Vorige keer had ik toevallig... ik even onderbreek, maar had hij een slak opgegeten? Ik helemaal in paniek. En zeggen ze, volgende keer even extra ontwormen. Geen probleem. Kost wel trouwens 80 cent per minuut trouwens. Maar dat ernaast.
0: Ja. Het moet ergens van betaald worden.
3: Dat was de dierenarts.
0: Ja,
1: ik moest het testen. Maar ja, dat was wel
0: ja,
1: even...
0: Ja, ja,
1: oh.
0: ja, ja. Ja, precies.
3: Er is ook altijd een dierenarts die het spoeddiensten draait. We kunnen 24/7 altijd bij dierenartsen terecht.
0: Oh, kijk.
3: Ja, onze eigen dierenarts, uw dierenarts is dat op Noordersluis. Die draait samen met de dierenkliniek in de Kempenaar. Draaien ze om de week, draaien ze de spoeddiensten.
0: Kijk.
3: Die kunnen we altijd bellen.
0: Ja. Nou, dat is mooi. We wonen in een heel bosrijk gebied, in een waterrijk gebied. Wat is het meest bijzondere waar je beest wat je wel eens hebt opgehaald?
3: Reuzenslakken. En dan heb ik het echt over slakken die zo'n 30 centimeter hoog zijn.
1: Nee.
0: Slakken?
3: Ja, reuzenslakken.
0: Had hij zo'n slak opgegeten?
1: Dat hoop ik echt niet. Maar 30 centimeter, waar vind je die? Ergens onder een steen?
3: Die worden alleen maar gekweekt. En de liefhebber die heeft ze dan ook in een soort van terrarium.
0: Oh,
1: okay. Ik maakte me al even zorgen.
3: Ja, die bestaan niet echt in het wild hier. Maar er was op een gegeven moment iemand overleden die dat soort dieren in huis had. En dan
0: precies.
3: Halen we natuurlijk ook de dieren. Ja. Als wat leeft, halen we dan weg.
0: Ja, precies. Ja. Hey, voor niks gaat de zon op. En als het kon, dan ging daar nog iemand geld voor vragen. Maar hoe komen jullie aan geld?
3: Nou, we hebben twee soorten inkomsten eigenlijk vanuit de gemeente. De gemeente Lelystad betaalt een bedragje per jaar voor de dierenambulance.
0: Ja.
3: Dat is apart. En daarnaast hebben we een bedrag om onze vaste kosten te betalen voor de opvang honden en katten.
0: Oké, want dat is eigenlijk een verplichting van de gemeente.
3: Klopt.
0: Ja, precies.
3: De gemeente is verantwoordelijk voor huisdieren zonder eigenaar.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en als ik nou bij jouw opvang binnenloop, wat heb je daar dan het meeste zitten?
3: Koffiedrinkers. Nee.
0: Dat is
1: maar
0: ook
1: dat
0: leuk.
1: Is positief,
0: nee.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
3: Onze opvang. We hebben de opvang honden en katten zitten in een gebouw. En daar zitten hoofdzakelijk katten.
0: Ja.
3: Honden. Voor katten zijn we volledig asiel.
0: Ja.
3: We nemen ook afstandskatten aan. Alleen als er ruimte is natuurlijk. We moeten altijd ruimte houden. Het is op dit moment heel druk. Maar we moeten altijd ruimte houden voor hulpbehoevende katten. En voor honden doen we eigenlijk alleen noodopvang. En noodopvang kan heel, ja, dat is heel breed. Kan gedumpte honden. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor. Ik denk 3-4 keer per jaar, 5 keer per jaar.
1: Dat is nog te veel.
3: Is nog steeds veel te veel, klopt. Maar in verhouding komt dat gewoon veel minder voor. Maar het kan ook zijn dat iemand met een hond plotseling in het ziekenhuis wordt opgenomen. Geen opvang voor de hond heeft. Dan is de hond gewoon een paar weken bij ons.
0: Ja, precies.
1: Oh, wel gelukkig dat dat kan inderdaad. Ja. Daar schrik je toch wel van.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad. En wat is de relatie met dieren, Lot? Want ik ben heel opschepper. Donateur van de Stichting Dierenlot. Want ik vond Gijsje zo leuk. Maar ja, die is niet meer. Maar ook een Jack. Van de dierenarts die daarbij betrokken is. Maar wat hebben jullie, wat voor relatie hebben jullie met hen?
3: Dierenlot is een organisatie die steunt eigenlijk de dierenambulance en asielorganisaties. Die bij Dierenlot zijn aangesloten. En je hebt eigenlijk, als je kijkt even vanuit een ambulance oogpunt, heb je twee soorten dierenambulance. Even heel grofweg gezegd hoor. Je hebt de dierenambulance van de dierenbescherming. En je hebt de dierenambulance van zelfstandige stichtingen zoals die van ons.
0: Ja.
3: Nou, dat soort zelfstandige stichtingen, die zijn aangesloten bij Dierenlot. Daar kan je ook niet zomaar bij aangesloten raken. Daar moet je wel echt met papieren, met je plannen, met je beleidsplannen, met je financiële...
0: Een soort van goede kwaliteitscheck.
3: Ze houden dat strek in de gaten. Onze dierenambulances zijn ook beschikbaar gesteld door Dierenlot. Dus zijn Dierenlot.
0: Hoeveel hebben jullie er?
3: 3.
0: Kijk.
3: Ja.
0: Nou ja, voor zo'n stad als Lelystad is dat best wel...
3: 2 rijden dan actief. En de andere is eigenlijk voor de opvang om met de dieren naar de dierenarts te gaan.
0: Oh ja.
3: Bijvoorbeeld. Ja. En is dieren weg te brengen. Naar betreffende opvangen. Omdat ze toch bij ons zeg maar zijn beland.
0: Ja.
3: En wat wij bijvoorbeeld ook doen met in het wild levende dieren. Dus de vogels. En de vossen, de egeltjes, de marters, de bunzingen, dat werk. Die verzamelen wij de hele dag door. En dan staan achter op het terrein staan portacabins. Want die mogen beslist niet in aanraking komen met huisdieren.
0: Nee, precies.
3: En die hele dag door verzamelen we ze. En dan brengen we één keer per dag de vogels naar het vogelhospitaal in Naarden. En in wildlevende zoogdieren die gaan naar de toevlucht in Amsterdam.
0: Okay.
3: En de toevlucht in Amsterdam is een wildopvang in de Bijlmer. Zou je niet verwachten. Het is een prachtig eiland. Daar is het echt zo mooi. En daar maken ze ook echt bijvoorbeeld een jong vosje, wat eigenlijk door de buurt een beetje gevoerd is. Half tam gemaakt is. Maken ze weer helemaal schuw. Met als doel echt van, jij moet je weer in de natuur kunnen redden.
0: Dat schijnt heel snel te gaan bij vossen, hè?
3: Ja, echt extreem snel. Ja.
0: Ja, precies. Maar goed, dat het bijzonder, meest bijzondere dier wat je dus een keertje moest ophalen, was dus een hele grote slak.
3: Ja, dat vond ik heel bijzonder, ja.
0: Ja. En wat is je meest grote succesverhaal?
3: Ja, dat zijn toch de dieren, meestal zijn het katten, die heel lang van huis zijn geweest. Ja, hebben jaren. En dat je dan toch terugvindt. En lang leven de chip. En dat je dan toch de eigenaar vindt.
0: Ik krijg de kip.
3: Die je huilend in je armen stort.
0: Ja, en
3: dan lekker mee met allen.
0: Ja, dat is mooi. Ja, zeker.
3: Dat zijn de succesverhalen. En dat vertel ik ook altijd tegen nieuwe mensen, helemaal op de ambulance. Dan roep ik eigenlijk altijd een beetje keihard van, jongens, 70% is dood, wat we ophalen. Maar op het moment dat je die hond weer naar huis brengt en die eigenaar al uren aan het zoeken is geweest en dolgelukkig is, dat maakt je dag weer goed.
0: Ja, daar moeten we naar kijken. Alle nare berichten, zeg maar.
3: Je doet ook echt alles voor die dieren, ook een aangereden kat. We proberen hem te fatsoeneren.
1: Nou ja, het is ook gewoon echt heel erg mooi werk.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, wat leuk dat je bent komen. Wat leuk dat je bent komen vertellen. Als er nog mensen zijn die niks te doen hebben, die een hart hebben voor katten, honden, vosjes, kanaries, cavia's. Wat hebben we nog meer? Grote slakken die ergens opgehaald worden?
1: Grote slakken. We hebben een chameleon daar we niet zeker wisten of het kon of
0: uiteraard
1: niet.
0: Uiteraard vissen.
1: Ja, maar die lopen niet zo snel weg, toch?
0: Nee, die lopen niet weg. Die zwemmen weg.
1: Ja, maar dat is. Jij vissen, toch?
0: Ja, precies.
1: Zwemmen ze weg?
0: Nou, okay. Weet je hoe die deed? Dat kunnen de kijkers thuis niet zien, want onze René zit verstopt. Die deed ze op. Oh.
1: Ja, genoeg reden om dus gewoon even de tv erbij te pakken. Want we zijn dus ook aan het uitzenden.
0: Ja, precies. Altijd via radio en tv. Ja, helemaal goed. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Als je vrijwilliger wilt worden bij de dierenambulance, neem even contact op met dierennoodhub Flevoland. Daar is een telefoonnummer. En er is een e-mailadres. Want zo heb ik jou ook, weer benaderd. Kijk even op de website, die is vrij sumier. Maar er staat wel die info at
3: dnfl. dnfl.nl.
1: dnfl.nl.
3: Dierennoodhulp Flevoland.nl.
0: Ja, precies. dnfl.
1: We kunnen helemaal altijd goed. Als er nu nog dnfl. Het komt wel goed. We hebben
0: Je belt gewoon even met ons. Dat kan natuurlijk ook.
3: Of je meldt je aan via een Facebookpagina. We hebben ook een Facebook.
0: Oh, kijk.
3: En dan via een Messenger. En dan wordt het ook opgepakt.
0: Kijk. Nou, helemaal goed.
1: Genoeg plekken.
0: Nogmaals dank. En
3: graag
0: tot de volgende keer.
3: Oké.
1: Helemaal goed. Maar is er niet een heel specifiek dingetje wat er nog aan zit te komen?
0: Ik heb geen idee.
1: Oh, get on your feet.
0: Oftewel, ga wat doen.
1: Ja, Gloria Stefan. Ja.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: We hebben voor het eerst in ons leven geen kinderen, geen beestjes, geen andere toestanden, zelfs geen vissen meer in de vijver. Die zijn naar de buurman gegaan.
1: Je hebt gewoon een vrije planning, dat is het.
0: En dat geeft een stukje vrijheid waar mijn lieve en ik echt heel erg van genieten. Maar dat betekent niet dat wij het niet stil vinden in huis. En nou was er vanmiddag een oproepje in onze buurt-app van wie is dit schattige katje? Was echt een heel jong ding. Dan word ik helemaal warm. Dan denk ik, zullen we dan toch? Nee, gaan we niet doen. Maar de verleiding is groot. Maar ik lost a friend, weet je, een hond of een kat leeft nou eenmaal niet zo lang als een mens. En nee. Daar moet je af en toe afscheid van nemen. En dat is altijd heftig.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik dacht, dat hoort er ook bij.
1: Klopt. Het is wel heel erg rond zo geworden. Ik zag hem niet aankomen, maar ik vond het wel een leuke verrassing. Nou, een leuke verrassing.
0: Nee.
1: Het was een verrassing, maar niet ongewenst.
0: Nee, precies. Nou ja, neem maar dat van die kippenvel, dat van die dierenambulance. Dat is ook wel een heel speciaal iets. Nou, er gaat nu een plaat komen. Daar gaat iedereen heel hard om lachen. En ik zie het gezicht al van mijn lieve collega, waar ik straks nog even een tijdje mee ga werken. En dat is de Vogeltjesdans. Ik wens jullie even een paar hele leuke minuten.

0: Wat een heerlijke plaat. En een originele. Dit was... hij is ook nog in een andere uitvoering. Ik ben even weer kwijt welke dat ook weer was.
1: Ugly Kid Joe.
2: Ja, als je even hebt, dat is... Ja. Even kijken, kan hij verder? Ik kan hem niet vooruit spoelen. Nee, oh, nou ja, dan
0: houdt het op.
2: Ja, er zou gitaar in zitten, maar dat komt later wel.
0: Het is een beetje een hardere gitaar. Deze uitvoering was wat softer. Maar deze man, die heeft in de jaren 70 11 albums gemaakt. Mm-hmm. 16 miljoen platen verkocht. En overleed toen hij 38 was. Dan heb je er weinig van genoten.
2: Ja, dan heb je er eigenlijk helemaal niks mee kunnen doen.
0: Nee, maar de familie... Cats, dat is natuurlijk wel voor Dierendag. Want we hebben het nog steeds over 4 oktober Dierendag. Wat ga je doen met al je beestjes?
2: Met al mijn beestjes? Ze hebben in de tussentijd wel even genoeg speelgoed gehad, vind ik. Want alles heeft een piepje, alles heeft een geluidje. En je wil niet weten hoeveel er stuk gaat, joh.
0: Ja.
2: Maar niet alleen die kleine hond, ook die katten, joh. Alles wat ik ze geef, joh, dat, binnen de kortste keer
0: we
2: is dat weer kapot.
0: In Lelystad twee hele grote winkels waar je beestjesspul kunt halen. Als we buiten uitzending zijn, zal ik je nog even een tip geven.
2: Oké. Okay.
0: Maar het is alweer 7:45 geweest.
2: Ja.
0: En wat hebben we dan?
2: Nou, het gaat veel te hard. Ik heb Bahamen meegenomen met...

0: Nou.
1: Ja, daar laat ik je.
0: Daar heb ik een mooi verhaal bij.
1: Ja, want je had nog het leukste te vertellen.
0: Ja, goed. Ik woonde met mijn ouders in een volksbuurt. En dan heb je 6 huisjes en dan heb je een smal paadje om bij de achterkant van de huis te komen.
1: Mm-hmm.
0: En wij hadden een buurjongetje, die had een pony. En hij dacht, ik ga met die pony door dat smalle gangetje. En toen bleef zijn paard met een dikke bil daar zitten. Dus mijn buurman komt naar buiten, mijn achterbuurman was het. En die roept keihard, wat moet dat met dat paard in die gang? Terwijl dat lied van André van Duin een grote hit was. Dat wij hoorden uit allerlei tuinen het gelach. En ja, dat ben ik dus nooit meer vergeten. Ik kan ook niet dit nummer horen zonder aan die buurman te denken. Ik hoop dat het heel goed met hem gaat.
1: Gelukkig zie je dat paard niet voor je. Daar was ik nog gewoon eerder een beetje bang voor.
0: Nee, maar hij moest echt achteruit. En dat jong, dat zat op dat paard. Dus die moest eerst van dat paard af. En dat was al vrij lastig. Mm. En toen helemaal achteruit. Nou goed, dat heeft hij maar 1 keer gedaan.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Dat, goh.
0: Maar het paard in de gang was dus duidelijk een paard in de gang.
1: Nou ja, zonder mensen die erbij hadden geweest, dan had ik het niet geloofd. Maar jeetje, krijg je het voor elkaar.
0: Ja, nou ja, goed. Dus, maar ook in het kader van, dacht ik van, leuke plaats.
1: Dat is zeker
0: waar.
1: Het is
0: geen carnaval, maar het is wel bijna dierendag.
1: Klopt, en we hebben er nog eentje te gaan, want we hebben niet heel veel tijd meer, hè?
0: Nee, dat is ook, dat gaat weer veel te hard. Ja. Goed, 21 september is de herfst begonnen. En ik dacht, dan moeten we toch een klein beetje aandacht aan besteden. En dus de zomer voorbij van de 3J's. Wij zien elkaar over 14 dagen weer.
1: Ja.
0: Zometeen blijf ik nog even zitten bij Luitje Weekend in. Dankjewel, Myron.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: Goedenavond.
1: Je luistert naar Luik Je Weekend In. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Ja, en die zeggen op 25 september één goedenavond René Pol.
3: Eén goedenavond René Pol.
2: Dan blijft het heel lang stil. En dan zeg ik één goedenavond Heidi Smit.
4: Hey, hallo.
3: Hallo dan.
2: Wat leuk dat jij er vanavond bij zit.
4: Ja, ik denk ik blijf lekker zitten.
2: Ja, tuurlijk. Je was er al.
4: Ik was er al.
2: Ja. Ja,
4: en ik begrijp dat er twee mannen afwezig zijn, dus...
3: Niet helemaal.
4: Oh, niet helemaal?
3: Nee. Eentje die zit in Zweden.
4: Ja.
3: Die is zijn meisje ophalen nu van het station, denk ik, geloof ik. Of van het vliegveld.
5: Vliegveld.
3: Schijnen daar ook, hebben ze daar ook in Zweden. En
4: hij is
3: dan,
4: vrij?
3: Nee, vanaf 9 uur probeert hij in te tunen.
4: Oh, wat leuk.
3: Ja, en die andere heeft ATV.
4: Die andere heeft ATV. Nou, prima. Ik hoop dat hij wel luistert.
3: Merken we zo wel op de app.
4: Ja, het gaat vast goed komen.
3: Dat denk ik wel.
4: Maar leuk dat ik mee mag doen.
2: Ja, nou, wees welkom bij deze vrijdagavondshow.
4: Zeker.
2: Je moet het daarmee wel tot 11 uur volhouden, hè?
4: Ik heb wat dingen meegenomen.
2: Oh.
4: Ik merk alleen, ze hebben hier zo'n vintage machine.
2: Ja.
4: En ik ben mijn pinpas vergeten. Dus,
2: daar komt
4: dat is goed voor de kilo's.
3: Ja. Dat komt wel goed.
2: Oh, nee, sorry. Als je bij de vrijdagavondshow zit, dan zijn er veel goede dingen, maar kilo's?
3: Nee.
2: In ieder geval niet eraf.
4: Nee, ja, precies. Er alleen maar bij.
2: Er zijn hier allemaal lekkernijen. En ik hoop dat jij dat thuis ook hebt, weet je wel? Of dat je onderweg bent en dat je gewoon, zeg maar...
3: Gewoon zo'n zak Engelse drop naast je op de stoel hebt.
2: Precies dat, ja. Precies dat.
4: Dat je er bijna misselijk van wordt. Ja. Zo lekker, ja.
3: Maar na een kilo heb ik dat wel.
2: Dat je tegenwoordig over de A27 moet. En dat je toch 3 uur extra reistijd hebt dan.
3: Zoiets, ja.
2: En
3: ja.
2: Dat je dan bedenkt, nou, dan eet ik gewoon een zak drop leeg.
3: Ja, hashtag Merwedebrug, dat idee.
2: Ja, die, ja.
3: Even een stukje omrijden.
2: Ja, ja. Was net op het nieuws, hè, dat je gemiddeld 2,5 uur extra vertraging hebt daardoor. Omdat je niet over die brug mag.
4: Ja, bizar.
2: Ja, is geen doen. Is geen doen.
4: Nee, maar dat, weet je, vroeger, in de Romeinse tijd werden er...
2: Zo, jij gaat even terug.
4: Ja,
3: toen hadden ze toch geen vrachtwagens?
4: Nee, maar toen werden er bruggen gebouwd. Ze hebben er olifanten over bergen heen gesleept.
2: Ja.
4: En er was niks aan de hand. En wij kunnen blijkbaar niet eens bruggen bouwen die lang genoeg blijven.
3: Nee, bruggen worden gebouwd voor ongeveer een jaar of 50.
4: Ja.
3: Maar als ze al 60 jaar oud zijn...
4: Ja, ja.
3: Net als bij mensen. Als je mensen 50 jaar onderhoudt en die laatste 10 jaar niet... takelen ze ook snel af.
4: Ja. En weet je hoe dat komt, dat ze dan ineens 60 jaar mee moeten gaan?
3: Ja, om de bezuinigen.
4: Dat is precies. Dat is een boekhoudkunstje.
3: Ja, nee, maar dat heet gewoon afschrijven. Boekhoudkundig afschrijven in zoveel jaar.
4: Ja,
3: en dan hopen dat het 10 jaar langer meegaat.
4: Precies.
3: En dan hou je wat centjes over.
4: Maar ja, er is nogal wat veranderd in de wereld met vrachtwagens.
2: Niet alleen vrachtwagens.
4: Maar onze auto's
3: niet die auto van jou met die accu's erin, die weegt ook wat.
2: Ja, dat is ook wel waar.
4: Die is ook niet heel licht.
3: Ik bedoel, een lelijk eentje is een stuk
4: lichter.
3: Een lelijk eentje is een stuk lichter.
4: Die hebben ze ook in elektrische uitvoering.
2: Kwamen wij vorige week tegen op de snelweg. Een lelijke eend.
4: Ja.
2: En mijn zoon zat ook in de auto. En kijk, een lelijke eend, wat? Nou, toen keken we naar die auto en daar zat echt... voor de beeldvorming...
3: ook een lelijke eend in.
2: Daar zat een jongeman en een jonge vrouw. Ja. En die zaten arm in arm, want daar is nog een bank, hè?
3: Ja.
2: Dus die zaten in het midden van die auto.
3: Ja,
2: zaten ze arm in arm, zaten ze gezellig. Ja. Dat zag er heel romantisch en gezellig uit.
3: Toch leuk.
2: Ja, dat was toch fantastisch.
3: Ja.
4: Ja.
2: Dus dat waren nog auto's waar je inderdaad heel dicht bij elkaar kon zitten. Er zat helemaal geen midden.
4: Nee, dat klopt. Nee, want je schakelen deed je in het dashboard.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Ja.
4: Mijn lief luistert ook. Die heeft pas geleden... die had 2 deux-chevaux gehad. Uh-huh. Eén heeft hij in de prak gereden en die andere... daar heeft hij afscheid van moeten nemen.
2: Ja.
4: Ook op enig moment. En die had van een van zijn kinderen een verjaarscadeautje gekregen. Een ritje met zo'n ding.
3: Ja.
4: En hij heeft altijd gezegd... oh, wat leuk, ik wil ook zo'n auto. Maar ik kan hem niet onderhouden. Hè. Mm. Niet technisch bedoel ik dan.
2: Mm-hmm.
4: En nou heeft hij erin gereden. En het was geweldig. Hij zegt, maar ik hoef hem niet meer. Hij zegt, die tijd is geweest. Ik ben verwend.
2: Ja, maar Jaap, ik weet dat je nu zit te luisteren. Ik hoor net dat ze hem ook in een elektronische uitvoering hebben.
4: Maar
2: dus van harte gefeliciteerd. Als je nu naar buiten loopt, staat hij voor de deur.
4: Dan Krapje. Hoeft hij hem niet.
2: Oh, dan hoeft hij hem niet.
4: Ja, dat. Zo, er wordt zo meteen gebeld, hoor.
2: Ja. Zo van... Hij is er niet, zegt hij dan. Nee, sorry, ja. Maar het is wel een goed idee. Je kan inderdaad elektrificeren. Is dat een werkwoord?
4: Elektrificeren, ja.
2: Ja, die ja. En, dus dat betekent dat je gewoon in dat voertuig kan rijden... zonder de ongemakken die je toen wel had.
4: Ja, De Renault 5, die is nu ook elektrisch. Nee, die is prachtig.
3: Goeie, je hebt ook de Renault 4, dat hondenhokje. Die hebben ze dus ook elektrisch. Lelijk!
4: Nee, die is juist mooi.
3: Nee,
2: vroeger. Zo gaat het toen met 7:50 ineens over auto's en merken en voertuigen.
4: Nou ja, vanmorgen hebben wij bij de Oldtimerdag nog even over jou gehad. Dus
2: de Oldtimerdag?
4: Dan hebben we de wereld
3: over oude auto's
2: gesproken. Ik hoor in die categorie Oldtimer, dus ik dacht, nou, dan gaan we het over hem hebben.
4: Wat ben ik dan, een fossiel of zo?
2: Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Maar jij begon net over de Romeinen of zo?
4: Ja, de Romeinen, ja, precies.
3: Okay. Paard en wagen.
4: Paard en wagen en een olifant.
2: Oh jongens, dit is een beetje de toon van de vrijdagavondshow. Supergezellig, dus zorg dat je wat eten te drinken hebt. Ja. Je zou zeggen, we krijgen nu hemel en aarde van Rutje Kot. Van, toch, Rutje Kot was die? Want ja? We brouwen bruggen om... Nou ja, niet van. Dat gedeelte zit erin. Maar,
4: ja, tevreden willen het nog niet gelukken.
2: Want we hebben een nieuwe van de bankzitters en Robert van Hemert.
0: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: Rapido, dat is het nieuwe nummer van Robert van Hemert en de Bankzitters.
1: Er zit wel een sponsoring in, volgens mij, in het nummer. Iets met snoepgoed en zo.
0: Iets met snoepgoed, ja, ja. Dat denk ik inderdaad wel, ja.
2: We hadden het net al over Engelse drop.
0: Ja,
1: ja klopt. Maar in over de gummy bears. Wordt er een merknaam genoemd.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Zit overigens ook in Bataviastad.
2: Ja.
1: Met een hele grote winkel.
2: Hele grote winkel met beertjes. Daar zijn ze ooit mee groot geworden.
0: Ja, nou, nog steeds, blijkbaar. Het grappige was, ik was nog niet zo heel lang geleden in die winkel. En toen zei ik tegen die jongeman, ik dacht dat jullie een beetje tijdelijk waren. Hè? Want ik dacht, nou, zo'n pop-up store, en dat gaat zo weer weg. En toen vertelde hij, wij bij Bataviastad krijgen intern doorgestuurd een rating, zeg maar. Dus cijfers aan de hand van omzet ten openstaan van inkoop. Dus het wordt wel, een beetje
2: perspectief gezet. Ja, zeker.
0: Afijn, hij zei, we staan meestal op nummer 8.
2: Zo, wat goed.
0: En voor de mensen hun idee, er zijn ongeveer 100 winkels.
2: Ja.
0: Dus dat doe je het
2: echt heel goed. Ja. Maar ik zie daar ook mensen met tassen vol naar buiten lopen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had voor een actie ook wat lekkers nodig.
0: Ja.
2: En toen heb ik inderdaad ook daar inkopen gedaan. Want dat was echt heel lekker.
0: Ja, ja, zo zie
1: je. Maar scheelt het ook zoveel dan?
2: Ja. Nee.
0: Ja,
2: nee.
0: De aanbieding die ik mocht op de kop tikken wel.
2: Ja, precies. Als je wat meer koopt, als je één doosje koopt, één zakje, dan heb je niet veel korting. Als je veel koopt, heb je wel veel korting.
0: Dus wij zagen...
1: Ja, jij koopt veel.
0: Kun je gemakshalve zeker vooruit gaan.
1: Ja, okay.
0: Maar wij zagen spekjes liggen met chocola eromheen.
2: Oh, dat is zo lekker. Ja.
0: Yep.
2: Ja, nee. Yep. Dat wist ik niet dat ze die ook hadden.
0: Yep. Ja, en die waren heel erg lekker.
1: Ja. Ik zie morgen iemand naar...
2: Ik heb gelukkig geen tijd.
0: Nou, je moet daar member worden. Ik was vandaag daar. Als je daar member wordt, zeg maar. Dus dan heb je zo'n soort spaarprogramma.
2: Ja, dat
0: is jammer dat je dat al hebt. Want als je nu lid wordt, krijg je een flesje Moët. Oh, dat mag ik niet noemen. Een flesje...
1: Een flesje champagne.
2: Sorry. Een flesje bubbels.
0: Je krijgt een drinkbeker. Je krijgt macarons. En een keer gratis parkeren.
2: Ja, maar ik krijg al die dingen krijg ik al.
0: Krijg jij die?
2: Ja, als je lid bent.
0: Ja.
2: Ik ga het nu. Voor de mensen die niet tv kijken. Ik zit nu even in mijn app te kijken. Bij de mode. En elke maand heb ik iets anders. Krijg ik een gratis koffietje. Of,
0: nee joh.
1: Deze heb je dan nodig.
2: Dubbel te goed. Als je dan iets koopt. En dan krijg je spaarpuntjes.
0: Ja.
2: En dan soms heb je...
0: Ja, je kan de verdubbelaar eens per jaar inzetten.
2: Ja, precies.
0: Dat hebben wij laatst ook
1: gedaan.
2: En met Crazy Friday, als je na 6 uur eruit gaat, kan je er gratis uit.
0: Dat is nu. Want ik zag overal van die tapijtendingen liggen daarvan.
2: Maar ik heb van de week mijn geld al ergens anders aan uitgegeven.
0: Wat heb je gekocht dan? Of mag Jaap dat niet weten? Jaap is nog steeds op zoek naar die elektrische auto.
1: Ja,
0: voor de
1: die eet dat zoeken voor.
0: Elektrische eet.
1: En een kastol is dat zoeken.
2: Nee. Het is, ik heb voor het eerst van mijn leven een nieuwe auto gekocht.
0: Oh, wat gaaf.
2: En daar heb ik echt heel, heel, heel lang voor gespaard.
0: En een paar eentjes weggedaan.
2: Nee, die eentjes die waren lang weg, joh. Maar ik heb een plug-in hybride auto gekocht.
0: Heel goed, heel goed. Denk
2: Want
0: aan het milieu.
2: Ik dacht, mijn oude dieseltje, die deed het nog prima. En die ziet er gewoon, zag er gewoon heel
1: je
2: mooi uit.
1: Je zou hem oprijden, zei je.
2: Het was, wat zei je nou?
1: Je zou hem oprijden.
2: Ja, ik zou hem oprijden, maar hij was bijna op. Ik kreeg echt wel dat ik dacht van nou, dat stuur wil niet helemaal recht. Maar goed, in ieder geval, hij heeft toch goed...
1: Ik ga nu naar de bocht. Ik ga rechtdoor.
2: Ja, precies dat. Nee, maar ik was heel erg gehecht aan mijn auto, maar het kon even niet meer. En toen dacht ik van nou, wat ga ik dan terug doen? En toen dacht ik, als ik nou helemaal een elektrische auto doe, dan en de stroom valt uit en we kunnen niet meer opladen, dan staan we allebei stil. Ik denk, dan doe ik een plug-in hybride.
0: Ja, want Jaap heeft al een elektrische auto, hè?
2: Die rijdt elke dag op en neer naar Zwolle. Dus,
0: maar jij maakt dusdanig weinig kilometers dat je in principe alleen op de accu kan.
2: Juist.
0: Ja, tenzij er dus echt nood aan de vrouw is. In dit
2: nood aan de man mag je gewoon zeggen, hoor. Oh. Daar heb ik geen moeite.
1: Nood aan de laadpaal is dan, hè?
0: Ja. Dan kun je dus gewoon...
2: Dan kunnen wij gewoon rijden.
0: Ja. En,
2: dat vond ik wel een veilig idee.
0: Oh, slim bedacht. En heb je hem al of moet hij nog aankomen?
2: Hij staat buiten.
0: Hij staat hier voor de deur.
1: Dat hok is voor jou, die nieuwe.
2: Ja.
0: Oh, ik ben benieuwd. Is dat die met die Porsche-logo?
1: Nee. Is gewoon Lamborghini.
2: Het is iets met een M en iets met een G.
1: Oh, zo Chinees.
2: Ja, tegenwoordig wel.
1: Tegenwoordig Chinees.
2: Ja, het hoofdkantoor zit nog steeds in Engeland.
1: Ja.
0: Oké.
2: Twee jaar geleden hebben we ongelooflijk veel van dat merk auto's gehaald.
0: Ja, maar ja, er kunnen meerdere merken zijn die ze nu
2: toen
0: zijn.
2: Toen bestonden ze 100 jaar.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan denk ik wel dat ik het weet.
1: het was op en top Engels.
0: Is het een mooie tijd voor?
3: Krachtige woorden.
0: Nou, René. Ja. Wil jij hem afpakken? Of is de eer aan mij?
1: Ja, de eer is aan jou.
0: Oké, okay, dames en heren. De krachtige woorden die komen van Nederlands misschien wel beste rapper die wij hebben.
2: Heel sympathiek.
1: Taalkunstenaar.
0: Taalkunstenaar, precies. En hij doet het nog steeds, dat zingen en rappen. En wij dachten, nou, laten we eens wat muziek van die tijd erbij pakken. Dus Vincent doet iedere week een nummer selecteren. Waarvan hij zegt, ja, maar deze moet je toch ook even horen. En hij begon, omdat ons seizoen pas net begonnen is, eigenlijk helemaal achteraan. Dus helemaal bij het begin. En ook deze is er gewoon, want dit is een old school eer.

0: Full Ear. Van Brainpower. En we hadden het er net off-air over. Want ik zei, oh, hij is eigenlijk helemaal niet zo oud. En toen zei jij, de mensen in die tijd geboren zijn, kunnen al auto rijden. Mogen al auto rijden.
1: Die zijn al 18.
0: Dat is van 2008.
2: Ja.
0: Ja. Maar ja, is het dan oud werk van Brainpower of nieuw werk?
1: Ja. Ja.
2: Het is werk van Brainpower.
1: Precies.
0: Dat sowieso.
1: En hij is zo aardig.
0: En je kent hem?
1: Ik heb hem aan boord gehad toen ik stewardess was.
0: Oh, leuk.
1: Ja. En het een hele fijne vent die niet te veel ophef wilde. Mm-hmm. Gewoon lekker in zijn hoekje ging zitten.
0: Ja.
1: Netjes dankjewel zei voor zijn eten en niet te veel. We hebben wel eens passagiers gehad die wat meer aandacht vroegen. Laten we daar maar
0: wat
1: op was, houden.
0: Wat voor de stewardessen en stewards onwijs irritant wat de meeste mensen niet doorhebben?
1: Aan iemand zitten.
0: Aan iemand zitten?
1: Ja. Wij lopen in het middenpad.
0: Yeah.
1: Wij liepen, ja, ik doe het nu niet meer, maar wij lopen in het middenpad. En dat is vrij smal.
0: Ja.
1: En sommige mensen kunnen niet wachten totdat er drinken geschonken wordt of dat er rondgegaan wordt met een kar. Mm. En dan trekken ze of aan je jas of ze zitten aan je rok te trekken of aan je jurk. Ja. En mijn oudste dochter, die is nu stewardess.
0: Ja.
1: En die vertelde vorige week, ze zegt, ik was er zo klaar mee. Op één vlucht gewoon 4 keer mensen die aan mijn rok trokken. En toen ben ik maar achteruit mijn keel gegaan. Blijf van mij af.
0: Oh.
1: Dat zeggen wij normaal.
2: Zit zij bij die blauwe?
1: Nee, zij zit bij de groene.
2: Bij de groene, oké.
1: Okay. Zij zit bij de groene.
2: Dan kom ik er 16 oktober niet tegen.
1: Nee. Nee, maar ze is hartstikke lief. En wij als stewardessen en stewards, die zijn altijd behulpzaam. Maar vraag gewoon even van, joh, of druk even op het belletje.
0: Mm-hmm.
1: Maar zit niet aan iemand. Want je bent altijd in de rush. Je bent, als je stewardess bent, ben je altijd druk in dat gangpad.
0: Ja. Yeah.
1: Dus, maar dat is het meest irritant. Tenminste, dat vond ik.
0: Weet je wat ik het meest nare vind? Is dat je eigenlijk al niks meer aan een stewardess durft te vragen, omdat je weet dat ze het zo druk hebben. Of een steward.
1: Ja, maar je wordt, als je welke maatschappij je ook vliegt,
0: mm-hmm,
1: misschien de budget niet, maar er zijn in ieder geval 3 grote maatschappijen in Nederland waar je een heel fatsoenlijke vlucht krijgt.
0: Mm-hmm.
1: En zeker als je wat langer vliegt, dat je gewoon iets te drinken of iets te eten kunt kopen of dat je het krijgt. Dat ligt een beetje aan welke organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En wij komen echt wel. Maar wij hebben zoveel safety dingen. Wij moeten alles in de gaten houden.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent gewoon dat je niet extra gaat lopen voor mensen. We doen het wel, hoor.
0: Ja, en je loopt ook niet weg als stewardess, want waar moet je heen?
1: Je zit in een aluminium sigaar.
2: Ik heb niet even zeggen, want ik ga even buiten spelen.
1: Nee,
2: ik ga even buiten op bankje zitten.
1: Ja. En ik heb nieuws voor je. Er is wel eens iemand geweest die, dat gebeurde gelukkig niet met mijn vlucht, maar die probeerde de deur open te krijgen. Dat gaat niet lukken in de lucht, want er zit zoveel druk op.
2: Zeggen, die krijg je niet open.
1: Die krijg je niet open.
0: Maar iemand
1: dan
0: die probeerde
1: andere
0: die
1: mensen
0: deur
1: wel
0: open te doen?
1: Ja, die had een psychose.
0: Oh, dus dat wou ik zeggen.
1: Dat was niet helemaal lekker.
2: Moet je heel snel het licht uitdoen.
0: Of je wil horen bij een bepaalde groep.
3: Het origineel.
2: Ja, daarover gesproken. Ik denk, ik doe deze zelf maar even. Deze. Dit is dus het origineel van Leslie Gore.
0: Zit in een film, toch?
2: Ook, maar we kennen ook deze uitvoering. Die komt alweer uit de jaren 80. Die is van Dave Stewart. En die werd een beetje in de synthesizers gehezen.
1: Ja. Nou,
2: maar Jeroen had er eentje op staan. En die is van mevrouw Wijnhuis. Ja. In samenwerking met een van mijn favoriete producers, Quincy Jones.
1: Kijk.
2: Want hij moest natuurlijk op het album komen van Quincy Jones. En dat was Sol Bossa Nossa.

0: Gaat het hier dan om Robert en Brink?
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Ik bedoel, herfst is, blaadjes vallen, mensen springen weer van de trap. Het is gewoon weer de hoogste tijd voor Dogs and Love.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja, inderdaad. Er komt een nieuw seizoen aan. Ik hoorde hem toevallig nog niet zo lang geleden dat op de radio zeggen.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk de kerstmis altijd, hè?
2: Ja, ja. Op kerstavond.
1: Ja. Ja.
2: Dat is mijn vaste avond, dan ben ik thuis. En dan moeten we dat kijken.
0: Maar zit de hele avond te janken dan ook?
2: Oh, het is echt heel erg.
0: Maar
2: ja,
0: is toch niet leuk dan?
2: Ja, ik word daar heel blij van. Weet je hoe blij die mensen zijn dat ze elkaar na een hele tijd weer zien?
1: Maar ik vond vroeger, All You Need Is Love leuk, als ze dan met de videoboodschap kwamen en iemand zei nee.
2: Ja, maar dat was met die grijze caravan, ja.
1: Daar keek ik voor.
2: Ik keek dat
1: samen met mijn vrouw. Mijn vrouw die keek gewoon voor de romantiek en dat soort dingen. Die denkt, alles wat ik niet heb met hem, dat zie ik dan wel op tv.
0: Oh.
1: Dus die keek daarvoor.
0: Ja, maar ze houdt het al 200 jaar met jou uit, hè? Dus
1: november 30 jaar getrouwd. Dus dat gaat
0: niet normaal lang.
1: Dat gaat best goed.
0: Dus dat doe je heel goed. Zit het wel goed.
1: Ja. Ja, ergens wel. Ja. Maar het is ook een verstandshuwelijk, hè? We hebben er allebei voor getekend.
0: Hou op. Dat is niet waar, hè?
2: Nee.
0: Jullie zijn hartstikke leuk samen.
2: Ik zou
0: dus
2: net
0: niet
2: zeggen, je doet altijd heel stoer, maar jullie zijn een mooi setje.
1: Zij is de baas. Dus, en
0: dat
1: ik
0: sowieso,
1: en
0: ja.
1: Ik zo
0: ja.
1: simpel is dat.
0: Maar dat gebeurt in meer huwelijken, hoor. Dus
1: ja,
0: dat is,
1: jij hebt ook een gezagsvoerder.
2: Ja, ik
1: nee, maar dat vind ik dan weer leuk. Dat vond ik leuk bij die oude All You Need Is Love. Dat het dan ook wel eens misging.
2: Ja, maar dat waren ook reguliere uitzendingen.
1: Ja, ja. Ja, die had je één keer in de maand, geloof ik, die uitzending. En nu is het maar 1 of 2 keer per jaar.
2: Ze gaan toch elke keer naar Australië of naar Afrika? Om daar families die elkaar al lang niet gezien hebben. Dat is een beetje andere opzet dan elkaar vinden. Tegenwoordig swipet iedereen, hè, links of rechts.
0: Ja, maar iedereen heeft er gewoon tegenwoordig gewoon beeldbellen. Dus dat is een heel ander verhaal.
1: Ja, maar het is toch anders.
0: Ja, maar vroeger had je je broer uit Canada 15 jaar niet gezien.
2: Klopt. Mm.
0: En nu had je hem al 15 uur niet gezien.
2: Nee. Ja. Ja, dat klopt.
1: De meeste mensen die dus meedoen aan dat soort programma's, die hebben de mensen toch al een aantal jaren niet gezien. En met gezinnen, zeg maar, de broers die elkaar al 80 jaar niet gezien hebben. Mm-hmm. Die zijn ook meestal al een beetje 120. Dus die bennen niet zo heel handig met FaceTime en dat
2: soort
0: dingen. Nee, oké. Okay. Ja. Nee.
2: Maar goed, er zijn altijd wel kinderen die daarbij kunnen helpen.
1: Ja,
2: maar
1: goed is wel.
2: Ik vond de opzet zoals jij hem kende, vond ik ook erg leuk. Maar was op een gegeven moment klaar.
0: Ja, maar dat is nu toch ook dan met die kersteditie. Je weet gewoon bij ieder verhaal.
1: Jij kijkt het niet dan?
0: Nee.
1: Oh, wij kunnen het niet live kijken.
0: Ja.
1: Want die jongste die moet werken, maar die willen het ook altijd zien.
0: Ja.
1: Wij kijken het meestal tweede, derde, vierde, vijfde.
0: Maar je weet
2: het wordt ook altijd herhaald, hè, op 2 keer. Ja.
1: Nou, wij kijken het meestal na Oud en Nieuw. Want op kerstavond begint de top 2000. Dan gaat er gewoon niks veranderd meer op.
0: Ook op tv?
1: Ja. Okay. Hij staat gewoon alleen maar aan.
2: Ben je al eens een keertje in dat mediahuis geweest?
1: Bij de top 2000?
2: Ja?
1: Een keer of 6, 7, denk ik.
2: Oké, is dat nou leuk?
1: Ja.
2: Want ik vind dat heel leuk. Maar Jaap die denkt, ja, we worden als een stelletje pieren in een potje gestopt. En dan mag je er 2 uur zijn en dan moet je er weer uit.
1: Ja, klopt.
0: Jaap heeft gelijk.
1: Ja. Zit geen woord Frans-Duits tussen. Dus,
0: nee. Maar je staat wel 2 uur lang in een soort café.
2: Ja. Ja.
0: En daar heb je gewoon hartstikke leuk muziek. En allemaal van die mensen om je heen die dat ook leuk vinden.
2: Ja. Okay.
0: Deze zit er overigens niet in.
1: Dat weet je niet, want we moeten nog stemmen.
0: Ella Langley.
1: We moeten nog stemmen.
0: Nieuw. Choose in Texas.
1: Misschien heb je wel iemand in Texas zitten. Een oud geliefde. Kan je altijd even een briefje sturen naar Robert en Brink.
0: Ja, dat je kan het proberen.
1: En anders doe het maar
0: niet. We gaan ervan genieten.

0: Deze is voor al die mensen die zeggen dat er tegenwoordig geen goede muziek meer wordt gemaakt.
1: De hitparade is dan vol met tegenwoordige country.
2: Ik vind het heel leuk. Vind ik een mooie ontwikkeling.
0: Ja.
2: En we hebben hier in Lelystad ook zo'n dansgroep, hè? Zo'n dansgroep.
1: Line dansen?
2: Line dansen.
1: Ja,
2: en die treden ook wel eens op. En die doen het hartstikke leuk.
0: En bij welke vereniging, dansvereniging is dat?
2: Ik heb
1: Line Dance Lelystad?
0: Nee.
2: Gewoon Line Dance opzoeken.
1: Ik
2: ga het even voor je opzoeken.
1: Moet je even goochelen, dan kom je, als je Line Dance Lelystad, dan kom je vast wel iets tegen.
0: In de oude bioscoop zit een dansschool.
1: Ja, dat klopt.
2: Maar ik weet niet of die dat doet, maar ik
0: volgens
2: ga even
0: wel
2: kijken. De Flevo Country Dancers uit Lelystad. Ja, dat zijn ze.
1: Ja. Klinkt plausibel.
2: Ze hebben voor 55 plus hebben ze dansles en ze hebben gewoon algemeen.
0: Maar in welke dansschool zitten zij? Want ze hebben geen eigen clubgebouw.
2: Ontmoetingscentrum Plein 201 in de Koningsbergenstraat.
0: Dat is bij
2: de Hansenborg.
0: Hansenborg.
2: In de buurt. Ja.
1: Oh ja, prima.
0: Oké. Okay.
2: Maar dat is gewoon heel leuk en het is.
0: Ja. Sowieso leuk.
2: Het ziet er altijd gezellig uit en het lijkt altijd heel makkelijk.
0: Ja.
2: Maar dat is het niet altijd, kan ik je vertellen.
1: Geen idee.
0: Het is wel heel gezellig, zeggen
2: ja,
0: allemaal.
2: Precies.
0: Ja,
2: precies. Ja.
0: Ja, dus nou, dat is wel een aanrader. Ja, over gezellig gesproken.
2: Country. Turn off the bass, knijter.
1: Kan je ook op dansen trouwens.
0: En hoe?
1: Hey, ik wil iets even met jullie hebben over de grondlegger van de Hit House in Nederland. Dan heb ik het over Peter Slachthuis. Peter Slachthuis was een DJ-producer. Begon gewoon als mixer, met jaarmixer bij onder andere de Soul Show. En is daarmee een beetje bekend geworden en steeds meer de muziekscene ingegaan. En was uiteindelijk DJ-producer. Helaas is hij op veel en veelste jonge leeftijd overleden. Door een auto-ongeluk. Waar heel veel vraagtekens omheen zitten om dat ongeluk.
2: Oh?
1: En het is nooit opgehelderd. Het is zelfs een keer bij Paravisie. Het Paragnossen-programma van Veronica destijds.
2: Okay.
1: Is het verhaal geweest.
0: Hielp niet. Hielp niet.
1: Nee, dat heeft niet geholpen uiteindelijk. Ze hebben daar ook niet de antwoorden gekregen. De Paragnossen hebben wel redelijk wat dingen kunnen vertellen die in de politierapporten bekend waren.
2: Mm-hmm.
1: Maar de uiteindelijke oorzaak is niet achterhaald. Paragnossen spreken wel allemaal stuk voor stuk over een achtervolging.
2: Oké. Okay. Welk jaar is dat gebeurd?
1: Volgens mij ergens 91, 92. Begin jaren 90.
2: En cold case team?
1: Nee. Gebeurt niks bij mij. Helemaal niks.
2: Jeetje, het is bijzonder.
1: Maar we hebben het natuurlijk wel over, vind ik, een van de beste DJ's en producers, Peter Slachthuis. Jack to the sound of the underground.
3: This recording studio somewhere far, far away.

0: Bruno Mars Grenade hier bij Radio Lelystad. En deze was dus speciaal ingezet door Jeroen Kleijheeg.
1: Wie?
0: Dit zo'n moment?
1: Ja,
2: ja, tuurlijk is hij er.
1: Ik zei toch, vertraging.
0: And we're now talking to the jury of
1: the
0: Sweden.
1: The Swedish Woodhouse.
0: Can we have your votes, please?
2: Ja, 30 punten. 30 punten.
1: Dit is way too much. Too much.
2: Ja, dat maakt me niet uit.
1: Nee, okay.
0: Jeroen, hoe is het?
2: Het is heerlijk.
1: Ja.
0: Waar zit je nu?
1: Keukentafel.
2: Op mijn berg.
1: Op mijn berg.
0: Op mijn berg in Zweden.
2: Ja, op mijn berg in Zweden. Nee, ik kom net terug. Ik heb Mariska opgehaald van het station.
0: Ja.
2: Die is een aantal dagen in Stockholm geweest.
0: Mm-hmm.
2: En we proberen hier nu de kachel aan te steken.
0: Oh.
3: Is het koud?
2: Nou, 17 graden. Ik vind het wel meevallen.
3: Ja.
2: Maar je zit toch met een trui aan.
3: Mm-hmm.
0: Zelfs jij?
2: Ja, ik heb ook een trui. Ik zal je zo eens even een fotootje sturen.
0: Ik ben zeer benieuwd.
2: Snap ik.
0: Heeft ze het leuk gehad? Want zij vertelde ons vorige week in de uitzending dat ze even alleen een paar dagen door Stockholm ging reizen.
2: Ja.
3: Ik heb meegeluisterd.
1: Laten we dat nou even bewaren voor het volgende uur.
0: Oh, sorry.
1: We moeten echt even gas geven.
0: Ja.
2: Oh ja, doe.
3: Oud, maar goud.
2: Dan ga ik eventjes de kachel aansteken.
0: Oh ja, goed, ja, dat is wel tussen. Gaan wij luisteren naar het volgende nummer. Oh, wat een heerlijk nummer dit. Het is Oud maar Goud. Hij komt uit 1997.
1: Zoiets. Iets met Michelle Pfeiffer en zo.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Sluit je weekend in op Radio Lelystad. Anna.

0: Ja, en met Anne openen wij het tweede uur van Busy. Jeroen, heb jij ook een Anne in jouw buurt wonen? Oh, is die er niet meer? Is Jeroen weg?
1: Ik denk het.
2: Ik ben er nog.
0: Oh, je bent er nog. Ja,
1: waar moest je vandaan komen? Met de kelder of zo?
2: Ik ben aan het klooien met mijn kachel.
0: Oh. Ja. Staat die nog niet aan?
2: Het huis staat vol met rook.
1: Oh, God. Je hebt zo'n klep, hè, in die schoorsteen zitten. Die moet je openzetten.
2: Ja, die staat open. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Inmiddels? Of was dat het probleem niet?
2: Ik denk dat het gewoon te koud is. Dan moet hij eerst een soort van warm worden voordat hij het gaat doen.
3: Ja, precies voordat hij gaat trekken.
1: Heb je een beetje wind buiten of niet?
2: Een heel klein beetje.
1: Nou, dan zou hij het meteen moeten doen, toch?
0: Zit Maris nu op het dak te blazen en met zo'n waaier te wapperen om maar een bepaalde trek in die schoorsteen te corrigeren? Nee, toch?
3: Had je al gecontroleerd of er een vogelnest in zat?
2: Die zat.
1: Ja, snap ik. Ramen en deuren open, nou, dan wordt het lekker warm in huis.
0: Ja, nee, dit helpt echt, ja. Het wordt steeds warmer, hoor ik al.
3: Hé, hey, Jeroen?
2: Twee tellen, jongens, twee tellen.
0: Het brandalarm gaat af.
1: We gaan gewoon verder. Mijn platenkast, ja.
3: Dat is vol.
1: We kunnen nog hond. Nee, die is niet vol. Bij lange na niet. Vorige week, was het vorige week de platenmarkt?
2: Ja.
1: Lege stuks erbij gehaald.
3: Zo.
0: Oh, toch weer wishlist dingen?
1: Ja, ik heb er weer lege bijgescoord. Dus, smiddags nog even terug geweest met mijn oudste. En die heeft ook nog een eentje gekocht.
3: Oh, leuk.
1: Ja, die heeft, die haalt dan een, wat had hij? Drake had hij? Late Weekend. Een van de drie.
0: Ligt dat daar ook tussen?
1: Ja, er is, The Weeknd heeft een trilogie uitgebracht in het begin van zijn carrière. Mm-hmm. En daar is één album, heet Thursday. En die heeft hij gekocht, want die had hij nog niet. Dus hij gaat voor de volledige trilogie. Maar dat daar gelaten. In mijn platenkast, onder de V van Victor. In dit geval, Volbeat. En dan heb ik het over Lola Montez. De danseres uit het verleden.

0: terug naar 1966.
1: 60 jaar oud, hè, dit?
0: Zo. No Milk Today.
1: Hermits.
0: Heel bekend, hè?
1: Ja.
0: Is dus later ook nog, zeg maar, want ik weet dat ik dit op school zelfs gekregen heb.
1: Oh, dat zou goed kunnen. Ja, ik weet dat we vroeger,
0: ja.
1: En dat weet Heidi ook nog wel, hadden wij een televisieprogramma en dat heette Pisa.
2: Ja.
1: Dat was met Henk Spaan en Harry Vermeegen. En die deden dus sketches daarin. En een daarvan was volgens mij de glazenwasser. Maar ze hadden ook nog een ander verhaal. Waarbij ze op een gegeven moment een soort van ontvoering in scène hadden gezet. En door die ontvoering werd er ook los geld gevraagd. Maar er werden ook eisen gesteld aan andere radioprogramma's en televisieprogramma's.
0: Ja.
1: Eén daarvan was dat Frits Spits in de avondspits in het radioprogramma een klein verhaaltje moest voorlezen. En dat eindigde met het feit van: en vanavond geen melk, no milk today, Hermits. Toen moest hij die plaat draaien. Ja. Dat deed hij dus ook. En de volgende dag was Pisa weer op televisie en hoorde je dat fragment terug. En werden ze dus naar de volgende eis geleid. Ah. En zo ging dat echt een aantal weken door.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat was heel leuk gedaan.
0: Ik dacht dat zij altijd van de voetbal waren.
1: Ook. Ja. Ook. Maar ze hebben Verona, was het later, want toen zijn ze van de VARA verhuisd naar Veronica. Mm-hmm. Toen heette het programma Verona. Wat zeg je, Jeroen?
3: Slam, pa.
1: Ja, dat. Harco en pa.
2: Oh,
0: ja, dat is een beetje koud, hè?
1: Ja, dat is ook van hun.
2: Wat is het koud, hè?
1: Dat is ook van hun.
2: Er waren mutsen met koud, hè?
1: Ja.
0: Nog steeds,
3: Utrecht Tango.
1: Ja. Popiopi.
0: Ja. Is dat ook van hun?
1: Dat is van hun. Toen de paus naar Nederland kwam in 92 of zo ergens.
2: Echt iedereen die het katholicisme aanhangt.
1: Ja.
2: Die helemaal over de pis.
1: Ja.
2: Echt vreselijk, ja.
0: Over wit rook gesproken, Jeroen.
1: Aarda, Jeroen.
4: De witte rook is nu in mijn hele huis. Ik ben haar open aan het zetten en de ventilator staat aan en ik heb 4 emmers water op de kachel gegooid.
0: Nee joh, je hebt hem helemaal uitgedaan.
1: Oh, geweldig.
0: Maar nu wordt het heel koud. Hoe ga je dit oplossen?
4: Ik denk dat er een vogelnetje in zit.
2: Ja, dat wilde ik vragen voor het nieuws. Ik vermoed dat er een vogelnestje in zit, schat.
4: Ja, dat zou maar zo kunnen.
1: Heb jij een compressor?
4: Ja, dat heb ik, ja.
1: Moet je even die compressor je kachelpijp inblazen en hem eventjes vol pompen. En zorgen dat je voldoende overdruk hebt. En dan zie je ineens dat vogellesje naar buiten gaan.
4: Daar heb ik nu niks aan.
1: Dat is klopt.
0: Nee, hoe ga je dit nu oplossen dan, Jeroen?
4: De andere kachel aansteken.
1: Gewoon 2.
2: En wat voor kachel is dat dan?
4: En ook een houtkachel.
2: Oh,
4: iets
2: kleinere. Oké.
1: Okay. Oh. En anders heb je altijd nog een vleesdekentje, hè?
4: Ja, zeker. Ik heb ergens nog
2: vleesdeken.
4: Gewoon een elektrisch kacheltje ook, hoor. En dan kruip ik gewoon lekker dicht tegen mijn risk aan.
1: Nee, dat bedoel ik. Jullie hebben elkaar toch gemist. Dus ik weet niet of je dat even van de show haalt, maar
2: Stukje kaas, glaasje wijn. Nou, dat gaat helemaal goed komen.
4: Is wel de bedoeling zometeen.
1: Nou, helemaal goed. Gaan wij eens even kijken bij wat Vincent erin had gezet.
5: De hiphop classic.
1: Of heb jij alles voor je neus liggen, Jeroen?
4: Zeker, ik heb alles voor de neus liggen.
1: Nou, vertel.
4: Ik zie staan... Feel So Good.
1: Dat klopt.
4: Van Mees.
1: Ja.
4: Zeg mij voor de rest helemaal niks. Ben niet zo into hip-hop.
1: Mm-hmm.
4: En daarna hebben we Drake. Too Good. Het is allebei good.
1: Voor hip-hop.
0: Ready,
1: oh, maar deze kennen we wel. People in the place to be. Uh-huh. It's about that time. Us too. Yeah.

0: Ja, dit is dan Drake, jongens.
1: Ja.
0: Too Good, 2016. Toen konden de mensen die geboren zijn, mochten toen nog, nu nog geen auto rijden. Ja, ik ga dat nu overal mee vergelijken. Ik vond het zo'n mooi vergelijken.
2: Ja, we hebben het veel over auto's vandaag. Ik heb ook al zo'n... Oh, dat mag ik niet zeggen.
0: Is het thema.
2: Zo'n zakje met dropjes op die op autootjes
0: zijn. Ja, inderdaad. Ja.
1: Je mag wel zeggen dat het dropjes van autootjes zijn, toch?
0: Ja,
2: ja dat is zo probeerde ik het ook te vertalen.
0: Ja, en het grappige was, de vorige zanger die heeft autotune.
1: Ja, zeker,
2: ja,
1: zeker.
2: Precies.
0: Dus dat is ook
1: ik krijg
0: met
1: de goedkeuring
0: auto.
1: Van mijn oudste zoon. Die is groot fan van Drake. Dus
0: ja,
2: okay.
1: Ik stuur een fotootje van dat wij dat draaien, onze playlist. Nee, ze krijg alleen maar vraagtekens terug. Jij?
0: Ja, dat kan.
1: Ik? Wij ook. Ja. Wij kunnen dat.
0: Jij hebt dit ook nog in de playlist gezet.
1: Hoor. Zeker, want ik kwam hem tegen. Ik dacht, oh ja, die is wel grappig. Die zetten we er gewoon in.
0: Ja, zo krijg je toch invloeden mee van, in dit geval jouw zoons, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker,
2: leuk,
1: zeker.
2: Toch?
1: Hey,
0: ja.
1: Even.
3: Nou. Het Lelystadse nieuws.
1: Hebben we nog nieuws?
2: Hebben we nog nieuws?
1: Heb jij nog nieuws, Jeroen? Hebben we nog elanden door je tuin heen en zo?
4: De deuren staan open.
0: Er is een nieuwe paus gekozen.
1: Ja.
4: Er is zeker een nieuwe paus gekozen. Want ik denk dat ik er 4 emmers water overheen heb gegooid.
2: Ah.
1: Dan weet je dus dat het hout morgen goed nat is.
5: En ik zit in mijn wolletje, want ik heb het heel koud.
1: Ah. Ah. Ja, maar reisdagen zijn sowieso vermoeiend, Mariska.
5: Ja, dat klopt.
1: Dus.
4: Ze zeggen ja, dat klopt.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, nou, ik zal Maris. Hallo Maris, hoe is het met je verder? Behalve dat je in je wolletje zit.
5: Gaat heel goed met mij, hoor.
1: Je moet die microfoon er iets dichterbij houden, Jeroen.
4: Oh, wacht even.
1: Je moet er even interviewen.
4: Ja, ja, ja. Ik maak even plaats, dan kan ze achter de mic.
2: Oh, wat goed. Hey Maris, hoe waren je dagen in Stockholm?
5: Ja, dat was echt een heel erg mooi. Stockholm is echt een aanrader. Wat een prachtige stad was dat.
1: Zeemermin nog gezien? Of die zit daar toch?
2: Nee joh, die zit in Kopenhagen.
1: Oh, Kopenhagen. Ja, het is allemaal in het noorden. Allemaal daar.
2: Ja, vertel. Ben je ook nog in het ABBA Museum geweest?
1: ABBA. Het was stil.
5: Oh, sorry. Ik heb het even niet gehoord.
2: Ben je ook nog in het ABBA Museum geweest?
5: Nee. Ik ben eigenlijk niet zo'n ABBA-fan. Dat was echt op mijn onderste lijstje, zeg maar.
2: Oh ja. Nou ja, dan ben je een van de weinigen. Maar helemaal geen probleem. Maar vertel, wat was er zo mooi aan Stockholm?
5: Nou, overal waar je kijkt zijn mooie gebouwen. Ja, eigenlijk alles. Het is gewoon een prachtige stad. En ik was heel verbaasd, want ik heb hier veel stadjes gezien in Zweden. Nou, er is er eigenlijk geen één mooi. En deze was echt heel mooi.
2: Oké. Dus een aanrader om even een stedentripje te doen.
5: Ja, zeker. Heel veel mooie gebouwen. Echt overal waar je kijkt, mooie gebouwen.
4: Mooi museum.
2: Kijk, ja. Er zit iemand aan de andere kant van de radio te luisteren.
1: Souffleren.
2: En die wil niet naar Zweden en Noorwegen, behalve met een bootje. Dus toch maar misschien overwegen om een keer een stedentripje te doen.
1: Ik weet nog wel een plekje waar je kan overnachten.
5: Ja? Oh, ja, maar ik vond het echt mooi. Ik zou het doen.
2: Oké, nou, hartstikke goed, joh.
5: Maar niet te veel, hoor, want dan zijn er veel te veel toeristen. Dat is ook weer jammer.
2: Ja, nee, maar straks wordt het ook weer helemaal donker, hè? Zitten jullie ook op de plek waar het echt gewoon de hele dag donker is?
5: Nee. Stockholm ook niet, hoor.
2: Nee.
5: Is de hele dag donker. Nee, wij zitten ongeveer op dezelfde lijn. Het zal iets van een uur, anderhalf eerder donker zijn als in Nederland.
2: Oké. Nou ja, dat scheelt dan weer, dat je in ieder geval nog wat daglicht hebt. Hé, en 17 graden buiten. Ik zou buiten gaan zitten met mijn walletje. Want binnen is het denk ik kouder.
5: 13 graden is het hier.
2: Ah, joh. Dat zeg ik. Jeroen zei 17 graden buiten.
1: Hier is 16, dat scheelt niet zo heel veel.
5: Oh,
2: het wordt vannacht heel koud. Ja, vannacht wordt het hier heel koud.
5: Ja, hier volgens mij ook.
1: IJsberen zijn nog gesignaleerd.
5: Het is koud.
2: Ja. Nou ja, dat, dan nodig je een ijsbeer uit. En dan kan je lekker tegenaan liggen.
1: Ja, doe je maar één keer.
5: Die op, hè?
1: Wel op, ja. Doe je maar één keer.
2: Nou, dan moet je je eigen ijsbeer maar aankruipen.
5: Ja, die zit hier naast mij. Die laat ik weer even lekker achter de microfoon.
2: Ja, leuk je gesproken te hebben. En heb fun.
5: Doei.
1: Doei. De eigen grizzlybeertje. Zullen we maar zeggen. Beertje... Beertje Kolkol, moet je helpen. Maar die ken jij ook weer niet.
0: Nee, zeg maar niet.
6: Ja, Maya de Beer.
1: Nee, Maya de Beer, Maya de Bij.
6: Oh ja!
1: Beertje Kolkol.
2: Ja.
1: Beertje Kolkol.
6: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik hoor mezelf in de echo terug van de radio bij jullie.
6: Dat kan helemaal niet, want de speaker staat nu aan de kant.
1: Ja, nee, precies. Nou hoor ik hem nog steeds.
4: Ja, jezus. Ja, dat ja. kan.
2: Doet die kachel het nou al?
4: Ja. In de woonkamer is het volgens mij nu bijna 23 graden.
1: Oké.
2: Okay. Dat doe je goed.
4: Oh, Mariska. Ja, Mariska zegt ja.
1: En daar, zitten jullie, daar zit jij 15 meter vandaan.
4: Ja.
7: Nee, ik zeg nee.
4: Oh, je zegt nee.
1: Goed. We laten de echtelijke ruzies even voor wat het is.
0: Kunnen we niet gelijk doorpakken naar de volgende, René?
4: Rook afvoerplan, de 7. Op dit moment.
1: Die doen we zo.
0: Mariska, blijf in de buurt.
1: Ja, we hebben je nog nodig zometeen.
4: Oei.
1: Dit is Pure Tone en Addicted to Bass. Vincentse keuze. Bijzondere keuze. Ja.

0: Addicted to Bass en Pure Tone hier op Radio Lady.
1: Wel weer wakker worden dit, hè?
2: Dit is een leukertje.
0: Ja, een beukertje zelfs.
2: Ja, 2001. Het zegt mij helemaal niks, maar ik vind hem wel leuk.
1: Mag je wel auto rijden?
0: Er zitten wel... Ja, die mogen auto
2: rijden. Die mogen auto rijden. Rijden.
0: Die zijn 25 jaar. Daar heb ik er eentje van thuis wonen.
2: Ja. Ah, kijk.
0: Dus vandaar. Blik op de klok zegt...
3: Gered door Mariska.
1: Nou, na het doven van het vuur in de woonkamer...
0: Is het helemaal
1: uitgered. Ik dat ze nog tijd hebben.
0: ja, weet je, ik kan het zeggen... maar ja, ik heb toevallig Mariska naast me zitten.
1: Mm.
0: Wie wil je horen?
1: Mariska.
0: Nou, momentje dan. Hè. Dus eventjes niet
1: meer... Stichting Open Deur, hoor, dit.
0: Hij wordt helemaal naar de woonkamer lopen.
1: Vrij
4: nee,
1: grote
4: nee,
1: woning.
4: Nee, ik zit nou ook in de kou.
2: Ik benijd je niet.
0: We hebben een gered door Mariska. Mariska?
4: Ja, ja, ja, ik moest net even vragen wat hij erop gezet heeft. Want dat wist ik eigenlijk niet eens. Maar ik weet het nu.
0: Vertel.
4: Ja, Pearl Jam is het geworden, begreep ik.
0: Mm.
4: Ja.
1: Is dit van jou een favoriet dan of zo?
4: Nou ja, vroeger had je MTV Unplugged. Ik heb geen idee of dat nog bestaat. Maar
0: nee.
4: Daar komt dit liedje van. Nee, dat bestaat niet meer, hè?
0: Nee.
4: Nee, en dat vond ik toen wel heel erg mooi. Toen was ik nog jong en knap. En toen zat ik daar echt met open mond te kijken. En een beetje kwel uit mijn mond. Van, oh.
0: Toast tissues voor je.
4: daar zat ik dus naar te kijken. En ja, daar komt dit liedje.
0: We hebben het over Eddie Vedder natuurlijk.
4: Jazeker.
0: State of Love and Trust. Maar dit is dan wel de gitaarversie. Dit is niet de Unplugged versie.
4: Ah, dat is wel jammer.
0: Maar bewaren we die voor de volgende keer.
4: Is goed.

0: Met een gemiddelde leeftijd van rond de 80. De Rolling Stones en In The Stars.
1: En nog steeds rollen, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Ik vind het helemaal goud. Dus,
2: Nederlands beste.
1: Zo oud is ze niet.
0: Niet?
1: Nee, er is geen brug te maken tussen de Rolling Stones en Ilse de Lange.
0: Jawel hoor.
1: Maar sinds vorige week iets heel bijzonders gebeurd. Want 18 jaar nadat haar nummer...
0: Dan mag je auto rijden.
1: In de top 40 verscheen, komt hij ineens weer terug.
3: Ik heb het gezien. Geweldig.
1: En dat komt dus allemaal door een TikTok-hype.
0: Ja. Tiki-tokie.
1: Maar dan kan je dus op nummer 16 in de Nederlandse top 40 terug binnenkomen. Ik heb vandaag even niet kunnen volgen waar ze nu op staat.
0: Kunnen we zo wel even checken.
1: Ja, ga ik nu gelijk doen. Wat dat aan gaat, is dat zo bijzonder dat ik dacht, ja, maar hoe kan dit eigenlijk?
3: En ze wisten zelf niks van. Ze werd door een neefje...
1: Ja.
3: Werd ze gewezen op het feit dat ze overal op TikTok te horen was.
1: Oh, echt?
3: Ja, ja, ja, ze zat bij Eva. En ik had 5 minuten over, dus en trof ik haar. Ja.
1: Ik ben nu door de lijst heen aan het gaan, want er zit geen zoekfunctie meer erop tegenwoordig.
0: Het is kwestie van scrollen. Ik zeg nummertje 9.
1: Ben je er al?
0: Nee.
1: Oh.
0: Maar ik gok dat zo.
1: Nee, dat zou me wel doen.
0: Nummer 4, denk ik. Ja, nummer 4.
1: Nummer 4? Nee, ook niet. Nee, nee, nee. En ze staat ook niet op 1. Dus nee, ze is wel gezakt weer in die top 40. Dus zo snel als je erin komt, kun je ook weer naar beneden toe zakken.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Maar dat maakt allemaal niet uit. Het feit dat je 18 jaar na data gewoon nog eventjes opnieuw in die top 40 terechtkomt. Daardoor zeggen wij chapeau. En dan draaien we met alle plezier.
0: Het blijft ongelooflijk.
1: Over Ilse de Lange. Met haar So Incredible, want zo is het. So Incredible.

0: Diane King en Shy Guy.
1: Dit komt van die film.
0: Welke film?
1: Hoe heet die twee jongens ook alweer?
0: Snippersnap?
1: Nee.
0: Dump en Dumper?
1: Nee. Oh. Oh, nu kom ik niet op de naam. Ik dacht net nog. Oh,
0: Jeroen,
1: ja, dat moet ik...
0: weet jij het?
2: Geen idee. Echt waar. Geen idee.
1: Bad Boys, Bad Boys. Daar zit het in. Dank je.
0: Oh,
3: van Will Smith.
0: Cheech en Chong, maar dan de nieuwe generatie.
1: Zo.
0: Cheech en Chong ken je ook niet.
3: Dat is zeg maar helemaal niks. Maar was het met Will Smith?
1: Ja, die.
3: Ja, precies.
1: Ja, Bad Boys, daar zat dit in.
0: Oké.
1: Okay. Ja, in één.
0: Dat zou ik echt niet weten.
3: Dat is, ik val altijd
2: ik
3: in slaap
2: in, Bad
3: bij
2: Boys
3: films.
2: 15.
3: Dus dat is...
1: Speelt dat zich af op een berg?
0: Ja. Oh. Wat gaat het goed, Jeroen, of niet?
2: Het gaat hartstikke goed.
1: Oh,
2: ja, hoor.
0: Nou, okay.
1: Nee, daar hoorde die O. Oh, dacht, ja, oh nee, er gaat weer een kachel.
0: Staat de kachel?
2: Nee. Voor de rest hartstikke prima. We hebben nog steeds een klein beetje rook in de woonkamer. Maar de laatste kleine beetjes vliegen nu het huis uit.
3: Hartstikke oh, mooi. Gelukkig.
0: Ja. Maar wordt het langzaamaan ook een beetje warmer?
2: Nee.
0: Ja, helemaal goed. Gaan wij even wat anders doen, Jeroen?
4: Wat is er deze week te doen in Lelystad? Je hoort het in de Uitagenda.
3: Mag ik losgaan?
0: Jij mag starten.
3: Ja, we hebben morgenavond in Poppodium Corneel Terug naar Toen voor 18+. En je kan dus lekker een feestje vieren morgenavond als je 18+ bent. En ik zou zeggen, ga eens even kijken bij dat mooie poppodium. En straks naar een heel mooie nieuwe plek. En dan hebben wij natuurlijk ook het Agora Theater. En daar viel mijn oog meteen op. The Story of George Michael. Volgende week donderdag 1 oktober. En Charlie Luske, een echte Flevolander, die zingt liedjes van George Michael.
0: Ja, je verwacht het niet, hè?
3: Nee, je verwacht het niet, maar je krijgt het toch. Als je dat leuk vindt, als je fan bent van George Michael... Mm-hmm. Of van Charlie Luske, dat kan natuurlijk ook. En verder hebben wij ook de Meerpaal in Dronten maar even meegenomen... voor iedereen die vanuit Dronten meeluistert naar Luidje Weekend in. Zaterdagmiddag is er een leuke kindervoorstelling... De Waanzinnige Boomhut met 78 verdiepingen... Dat klinkt heel goed.
0: Het is een boek.
2: Best omhoog.
3: En, dat is ook een boek. Ja, jij hebt nog een kind in die leeftijd.
1: Ja, boekenreeks.
3: En volgende week woensdag, die vind ik leuk. Najib en Roué. Alles is comedy. Dus als je nog zin hebt om naar het theater te gaan... ga dan naar de Meerpaal woensdag 30 september... of naar de Agora donderdag 1 oktober... voor de Story of George Michael.
0: Nou, je hoeft je dus niet te vervelen.
3: Je hoeft je deze week weer niet te vervelen. Het is wat rustig. Maar stel nou dat je geen zin hebt om naar het theater te gaan. Er draaien ook heel goede films. En in Lelystad kun je tegenwoordig naar een hele mooie bioscoop.
0: Nog nooit.
3: En ze hebben nog een aantal zalen ook. Verschillende zalen ook. En ik ben toevallig 3 weken geleden naar de film geweest. En het is wel indrukwekkend, hoor.
1: Welke film was je?
3: Odyssey.
1: Is die mooi?
3: Die is prachtig. Die is echt heel indrukwekkend. Ja.
0: Ik ben nog nooit voor een film naar de bioscoop geweest hier. Ik heb wel de première meegemaakt van de documentaire over Jordaan in de Polder. Mm-hmm. Daar was ik wel bij. Dus ik kan niet meer zeggen, ik ben niet in de bioscoop geweest. Ik ben er wel geweest, maar ik heb er nog geen film gezien.
3: Oké.
1: Okay. Dat is een aanrader.
3: Ja.
0: Ik heb niks meer.
1: Maar jij gaat natuurlijk dit weekend, want dan wordt hartstikke mooi weer. Jij gaat natuurlijk gewoon weer barbecueën, of niet?
0: Ja.
1: Ja.
3: Oh,
1: ja.
3: Ik voel een uitnodiging uit. Nee, grapje.
1: Nou, van de week zat ik te luisteren in de ochtend naar 538. Want Veronica is toch even 538 geboekt.
0: Even de buik vol.
3: Oh jee.
1: En ik zat te luisteren naar 538. En daar heb je die Rick en Niels en Tim Klein. Hè, dus, ja.
0: Dus en Florentien.
1: En Florentien heb je dan.
3: Zitten ze smakkers met z'n vieren?
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Okay. Ja, maar Rick en Niels die zijn altijd een beetje kritisch. Laten we het zo netjes noemen. En toen kwam daar ineens de weerman, Robert de Vries. Ja. Nou, Robert kan die alle vier makkelijk aan, blijkbaar. Want
3: okay.
1: Die zetten ze heel mooi weg. En die deed een hartstikke leuk verhaaltje. En iedereen begon te lachen. En ze vonden hem gewoon leuk. Ja. Dus die vertelde dat je de kussens van de buitenzitjes...
3: Ja.
1: Nog niet in de schuur hoeft te doen. Want er komt heerlijk weer aan. Ja. Dus we kunnen nog even genieten van de tuin.
0: Ja joh, dinsdag woensdag 27 graden.
3: Ja, het is echt heel
1: tropisch
3: leuk.
1: Tropisch warm.
0: Ja, hoeveel? Ja, ik ben er
1: 27, Jeroen.
0: Oh, jakkers. Daar kun je eigenlijk maar één ding op zeggen. En het is come out and play. Oftewel, The Offspring.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We zijn sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad. Yeah.

0: going back.
1: Jeroen.
2: Jeroen.
3: Jeroen.
2: Jeroen. Ja, sorry.
1: Jeetje, man.
2: Heel even van mijn Pip. Doe eens even normaal.
3: Pip?
2: Ja, de hond is mee. Huh? De hond is mee.
1: Ja, ja, ja. Tuurlijk hebben we de hondjes mee. We gaan altijd mee.
3: Is dat Van Woezel?
1: Nee, joh. Nee, gewoon Pip.
3: Oké. Okay.
1: Toen bestond de Woezel nog niet.
3: Oh. Is hij al zo oud?
4: Jawel, jawel, die stond, bestond wel.
2: Ja. Ja. hoe oud is deze Pip? Acht. Oh. Oh. Volgens mij is Guusje al meer dan 8 jaar dood. Dus ja, toen bestond het al.
4: Dat kan helemaal niet meer jij zeggen.
2: Je wordt uitgelachen, Jeroen. En terecht.
1: Ja, keihard.
5: Kijk, Pip reageert.
3: Ja. Er loopt vast iemand buiten.
2: Ja, er loopt een ijsbeer voor je deur.
1: Een regeltje. Oh nee, die hebben we niet.
2: Een ijsbeer voor je deur.
1: Dat zou natuurlijk ook niet kunnen.
2: Nee, daarom. Daarom. We gaan even verder.
6: Nummer 1.
5: Ik heb besloten er een soort quizje van te maken.
2: Ik zeg...
1: Wat kunnen we winnen?
2: Alicia.
5: Nee, nou, ja, ik ga zeggen...
2: Kira.
5: Ik ga zeggen wie het is. En dan moeten jullie zeg maar een moment erbij noemen. Wie stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40?
2: 1984.
5: Alicia Keys, Fallin. Wat zeggen jullie dan?
3: Het zegt mij helemaal niks. Sorry.
2: Oh ja, dat wel. Maar dan zeg ik... Live?
5: Live? Wat?
2: Ja, die band heet Live, toch? Je moet toch een andere nummer 1 hebben dan, of niet?
5: Nee. Nummer 1, wat was voor op dat moment dat dit nummer op nummer 1 stond? Wat was nou echt een memorabel moment?
2: Ja, de Twin Towers.
3: Oh, wacht even. Oh, dat ze die knal?
5: Je hebt het helemaal goed.
3: Oh, ja, wat goed.
2: Daarom zeg ik Live.
5: Oh ja, die stond de week daarna.
2: Lightning Crashes, ja, daarom.
5: Ja, ja, precies. Maar dat is inderdaad, dit stond op nummer 1 op 9/11.
3: Oh, kijk.
5: In 2001.
2: Ja.
3: Ik zit gewoon helemaal niet, ik ben helemaal niet meer bij.
5: Maar dat nummer heet Fallin. Ik dacht,
2: ja.
5: Hè?
2: Ja, bizar, alsof hè? Ze het kon voorspellen.

0: Ze zijn gestopt, maar toch niet gestopt. Dus officieel zijn ze nooit gestopt, Ace.
1: Nee, toch?
0: De Black Eyed Peas. Nee, ze zijn nooit gestopt.
1: Gewoon niet meer optreden.
0: Ook niet uit
2: ze elkaar. Zijn in rusten.
0: Ja.
3: Oh, wat mooi.
0: Fergie is gewoon genieten van het gezinsleven.
2: En, ja, snap ik.
0: Ja. Ja, als je een paar van die hits van de Black Eyed Peas op je naam hebt, dan hoef je ook niet zo heel erg meer te werken, zeg maar. Heel twee is genoeg. Ja, dat wel. Kunnen wij rustig van leven. En jij helemaal er op die berg van je.
2: Ja, dat sowieso.
0: Ja. Ja. Maar Jeroen, wat zijn de plannen voor de komende week? Kun?
2: Ja.
1: Oh, dat lach je.
2: Nou, dat kacheldingetje.
0: Ja,
3: oh jee.
0: Die komt er nog bij.
2: Nee. Die stond al op de planning. Want ja. We wilden daar een andere kachel op de plaats waar het net misging bij mij. Wilden we sowieso al. Mariska zit te lachen. Een andere kachel hebben. Die heb ik al klaarstaan.
0: Ja.
2: Maar weet je, dan moet de grote slooppartij nog beginnen.
0: Mm-hmm.
2: Die staat in de planning. Ik ben aan het klussen op de veranda. Die gaan we dichtmaken met glas.
0: Okay.
2: Dus ik ben een kozijn aan het maken waar zometeen twee openslaande deuren in staan.
0: Mm-hmm.
2: En nog wat glaswerk.
1: Want weet het was nog niet groot genoeg het huis.
0: Nee, maar het voordeel is natuurlijk dat je dan de kou ook buffert. Die hou je ook iets dan. Verder van je huis af.
2: Maar ook als je... als het zonnetje wel mooi schijnt, maar er is toch nog een klein laagje sneeuw buiten, dan kun je ook gewoon binnen buiten heerlijk zitten.
0: Ja.
2: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja. Een lekker kopje koffie op de veranda drinken.
2: Ja, en voor de rest ga ik nog met mijn tractor spelen. En
4: tuinhuis.
0: Ik hoor de opzichter.
2: De werkvoorbereider sprak ook. Ik heb genoeg gedaan.
1: Hoe zit je in het?
2: Wij zitten toch nooit stil.
1: Hoe zit je in het brand? In het brandhout?
2: Nou, dan moet ik mijn risk even schuin aankijken.
1: Oh, chef brandhout.
4: Zit aardig vol.
2: Ja.
0: Ja, je had genoeg voor de hele winter toch al gedaan?
2: Ja. De voorbereidingen die zijn al lang getroffen.
0: Oh,
2: en
0: ja.
2: Vooral Mariska die heeft zich bezig gehouden met het project brandhout.
3: En haal je dat dan van je eigen berg of koop je dat ergens in?
4: Nee, dat doen we van onze eigen berg.
3: Kijk, dat is het werk.
4: Ik heb nog een paar stompjes liggen.
0: Je moet een tweede microfoon nemen, Jeroen.
2: Oh ja, maar ik moet er twee gaan doen, echt.
0: Ja, gewoon twee microfoons. Splittertje erop.
4: Ik heb nog een paar stompjes liggen van een paar meter.
0: Van een paar meter ook gewoon.
3: Ja,
4: een heleboel meters.
3: En jij doet dat ook. Jij zaagt ook gewoon het hout.
4: Ja, zeker.
3: Ja, het is mooi. Dan kunnen we elkaar de hand geven. Want wij hebben dan wel geen berg, maar we hadden wel een dood boompje in de tuin. En dat levert toch weer een half hout ook vol met hout.
4: Ja, zeker. Ja, ik word er heel blij van.
3: Oh, jij ook al.
4: In het bos. Ja.
1: Is dat dan ook zo'n soort meditatief? Dat je dan, ja?
3: Lekker agressief met dat met die ketting. Weet je, ken je die film Mama is boos?
0: Ja.
3: Nou, dat gevoel krijg je er een beetje bij.
0: En dan de muziek van Lumberjack op de achtergrond.
3: Hey, en heb je wel zo'n broek waar je, als je dan per ongeluk je...
0: Je been eraf zaagt.
3: Je probeert je been eraf te zagen dat hij dan vast slaat?
4: Ja, dat moest van Jeroen.
3: Goed zo. Nee, ik heb hem van de buurman gekregen. Die had hem over.
0: Die had één op één been.
3: Nee. Ja. Nee. Ik ben een berg.
2: Eenbenige buurman.
3: Oh, het is maar goed dat hij niet luistert. Nee, die had die broek over omdat hij een nieuwe broek kocht. Maar hij heeft zo'n rode broek met zwarte strepen en hij houdt van brandjes blussen. Dus ik heb een echte brandweer snoeibroek, zeg maar.
1: Oh, wat leuk.
3: Ja.
2: Dat is wel gaaf.
3: Dus, ja, ik heb ja, jij kan het niet zien, Jeroen, maar ik zal straks die mannen even laten zien. Want er is een foto gemaakt van Heidi in Vollonaat met kettingzaag. Maar Mariska, ik vind jou...
2: Die kun je toch gewoon sturen via de WhatsApp?
3: Ja, dat kan. Ja.
2: Ja, dat kan ik ook niet. Even kijken. Dan stuur ik ook even een foto van Mariska in de pak.
3: Oké. Okay. Ja. Wil je aan Mariska zeggen, als ze luistert mee... Mariska, ik vind jou hartstikke stoer. Goed, gewoon doen.
2: Ja,
0: het is best stil.
3: Chili Classics.
0: Ja, we gaan een Chili Classic doen. En die komt van het album Dark Necessities. Die?
3: Necessities.
0: Die, ja. Dark Necessities. De Peppers.

0: Small Talk. Nou, dat dus. Charlie Gere en Cat Burns. De Flevoschijf van deze week. En Jeroen, wat is nou die Flevoschijf?
1: Dat is een plaatje.
0: Enthousiasme ook, hè?
1: Jongen, en ik zit echt zo van, hoe ga ik dat nou eens even om allermooist brengen? Maar nou, de Flevoschijf is echt een plaatje die we de hele week draaien. 8 uur per dag, zo om de 3 uur. Of 8 keer per dag, moet ik zeggen. Om de 3 uur. Ja. En daar steunen we eigenlijk de plaat mee, stationsbreed. Hij wordt altijd gekozen zo rond 4:30 op Muziekplein. Zo rond 4:30, hè. Dus ik zou om 2 uur al beginnen met luisteren, want je weet maar nooit. En dan komt de volgende. Okay. Zei ik het zo goed?
2: Ja. 100 punten, 12 points.
3: Ja, heel goed gedaan.
0: Oh, lekker.
3: Jij kan dingen.
1: Zweden, 30 punten.
0: Ja. Hey, Rode, heb jij toevallig ook, kijk jij met beeld of kijk jij alleen met geluid?
1: Op het moment alleen met geluid.
0: Zou je eigenlijk ook met beeld moeten doen?
3: Oh, ik maak wel even een foto.
0: Ik heb een stukje tekst erin gezet op het scherm. Jeroen vanaf zijn berg.
1: Oh mijn god.
2: Oh ja, voor de mensen die thuis mee willen kijken en niet weten hoe dat moet, ga naar de website. Radiolezenstad.nl/tv. Of als je in Lelystad woont en je hebt een aanbieder van internet en televisie, ga dan even kijken naar. Nou, kijk je even op onze website. Want
3: de 1095 is van de KPN.
2: Kijk, ja.
0: Die andere weet ik ook niet helemaal.
2: 93. En dan, maar heb je er nog veel meer?
3: Ja, ik heb hem voor je.
2: Oh, komt die dan, hè?
3: Moet ik alleen even mijn eigen.
2: Ze hebben geen internet meer nu. Nee, grapje.
3: Goed. Ik ga het jullie vertellen.
0: Ja. Nou.
2: Dat is spannend.
3: Op televisie kan je kanaal 1395. Dan kan je ons zien bij Odido. Kan je kanaal 714. En wat hebben we nog meer? Ziggo hebben we kanaal 38.
1: Dit is briljant, jongens.
3: En de rest kan je op de radio luisteren.
0: Ik vind hem leuk.
1: Ja.
3: Hij staat bij je op Facebook
0: Zweden.
3: Bij de week van.
0: En
3: dan gaan we naar de
0: website. Op welk kanaal is het in Zweden te ontvangen, Radio Lelystad?
1: 4.834.712,3
0: hertz, toch?
4: We moeten een camera hier.
2: Oh, gosh.
3: Oh, jee.
2: Nou
3: een tweede microfoon en een camera. Gaat goed komen.
0: Eerst wil ze helemaal niet praten in de microfoon. Nu wil ze meepraten in de microfoon. En dan wil ze ook nog een camera erbij.
1: Jongens, ik weet waar ik mijn hobby mee kan uitbreiden.
0: Ja. Zeker.
1: Met dank aan Mariska.
2: Binnenkort. En een schoorsteen.
0: Het wordt dus geen, dat tuinhuisje wordt dus gewoon een studio buiten.
1: Ik denk dat er inderdaad een.
4: Nee.
1: Ik ga wat moois verzinnen.
3: Ik ben het eens met Mariska dat niet in de schuur moet. Want dan is het niet
0: vochtig.
3: Meer gezellig.
0: Nee, maar is te vochtig.
3: Plus.
0: Moet ook niet.
3: Plus dat het gewoon in de kamer veel gezelliger is.
2: Ja. Weet je wat een prima plek is? Die erker.
3: Ja.
0: Je hebt ook nog gastenverblijven.
1: Ja, die zijn voor de gasten.
0: Oh ja. Ja.
2: Voor als je eindelijk een keer die kant op gaat, René.
0: Ja, Matthijs.
2: We gaan samen.
0: Wanneer we samen die kant op gaan. Dat duurt nog even, denk ik. Maar goed, even terugkomend op vorige week. De platenmarkt hier in Lelystad. De score was 9 stuks.
1: Oh.
0: En er zaten best wel weer wat leuke tussen. Eentje daarvan, die kom je maar heel zelden tegen. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Hij komt uit 1990. Is van Mantronics. Dat zegt heel veel mensen niet zoveel. Maar deze is Mantronics en Wondrous. En het swingt meteen de pan uit. Hey. Natuurlijk is het Take Your Time. En voor die andere fondsen, daar kom ik binnenkort nog wel een keertje op terug. Ik heb nog wel wat vinyl te draaien. Mantronics!

0: Ik zou niet zeggen dit is rock and roll, maar dit is wel een beetje rock and roll van de disco.
1: Ja?
0: Ja, man, dit is echt lekker. Dit is echt lekker. Hé, Jeroen, dit komt nog uit de periode dat je illegale cassettebandjes kocht op school.
2: Juist.
0: Ja.
2: Ja, en die maakte ik.
3: En daar niet, zit hij van op een heuvel in Zweden.
0: Niet op mijn school.
2: Nee, maar daar deed jij het.
0: Deels. Want toen zat ik ook in de jaren 80. Dit is dan van 1990, maar in de jaren 80 bestonden de illegale radiozenders nog. En daar mixten wij gewoon live op de vrijdagavond en de zaterdagavond mixten wij live de muziek aan elkaar. En daar maakten we cassettebandjes van. En die werden verkocht. Tientje
2: en goed
0: stuk.
2: Ook.
0: Ja,
2: en ging
0: 10 gulden per stuk. Goed.
4: Zo.
0: Ja. Cassettebandje, maak er een klein hoesje van. Dan werd er gewoon getypt welke nummers erop stond. Plaatje erbij. Ja, uitknippen. Pup, en dan 10 gulden.
4: Zo.
0: Dan gingen er honderden per maand, hè?
4: Ik deed het gewoon zelf.
0: Jeroen, ik heb een echo.
2: Moeite. Al die schoolkinderen voor de rest niet.
0: Nee.
2: Nou, daar hadden wij dan geen last van.
4: Nee, precies. Nee, daar hadden jullie gemak van.
0: En later kwamen de Brown MTV Eurochart CD's.
2: Ja!
0: Daar heb ik er ook nog wel een paar van thuis staan, geloof ik.
2: Ja, ik ook wel.
0: Ja, dus dat ja, waren mooie tijden.
3: Was dat in 1995?
0: Brown MTV, ja, dat klopt. 93 ook. 91 heb ik ze ook van, volgens mij. Van vele jaren heb ik ze staan. Dus wat dat betreft, ja, dikke prima.
2: Heerlijk.
0: Dikke prima.
2: Ja.
0: Jeroen,
2: kom erop. Heerlijk. Jezus, brandalarm gebeurt hier.
3: Brandalarm.
2: De alarm gaat af.
0: Dus zijn ze broodjes er klaar?
3: Die vogeltjes zijn gebraden.
2: Juist, klaar. Lekker pootjes de lucht in, brio's deeg omheen. Komt helemaal goed.
0: Zoals Toon Hermans zei, de duif is dood.
4: De duif is dood, ja.
2: Ja. Blinde vinken, slaafvinken, goudvinken.
0: Rundevinken.
2: Wat ik heb uitgekozen vandaag, uit de kluis. Het wordt wel eens niet gezien als rock, maar toch vind ik haar eigenlijk echt wel rock. De dame heeft af en toe wat, wat vreemde momenten in haar carrière gehad. Mm-hmm. Maar Alanis Morissette heeft echt wel rockmuziek. En daarom zo'n beetje aan de linkerkant achteraan uit de kluis getrokken voor jullie nummer Forgiven.

0: Dit nummer wordt ook gebruikt elke ochtend in een programma als jingle.
1: In de ochtend?
0: In de ochtend.
2: Ja. Daar word je wel wakker van.
0: En dan is het eigenlijk... Dan gaat hij zo. Begint hij hiermee. En dan is het een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso of macchiato. Of café au lait. Precies op deze tekst.
1: Oké.
0: En dat past gewoon in dit nummer. En dat is dan het jingeltje van... Aan de slag. Bart Arends.
2: Oh, Radio 2.
0: Ja, een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso, macchiato of café au lait. Nou, zeg het maar en ik neem het voor je mee.
2: Wauw. 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine.

0: Dat dus. Dat zit daarin. Let er maar eens op als je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag luistert naar het programma. En als je die niet aan luistert. Hey, ik vind allemaal goed.
1: In de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, ik neem je even mee naar 1986. De film Running Scared. Kennen we die nog?
2: Was ik 10.
3: Nummer wel.
0: Billy Crystal en Gregory Hines. Dat was een dansfilm.
4: Dat moet ik weten.
0: Ja, nou, ik heb hem niet gezien.
4: Ik ook niet.
0: Zegt ook een heleboel. Maar het nummer blijft fantastisch. Michael McDonald en Sweet Freedom. MUZIEK

0: Pizza Calzoni van Eros Ramazzotti.
1: Ik zit me net te denken, ja? Wat voor naam ik allemaal niet kan verzinnen met die Eros.
0: Vertel, maar, doe er eens een paar.
1: Nee, laten we daar niet gaan.
0: Oh, nee, niet? Nou ja, ik heb er nog eentje klaarstaan en dan is het afgelopen. Zometeen na 11 uur hebben we natuurlijk Moondance hier op Radio Lelystad. Zondag de Classic Sunday.
1: En volgende week?
0: Volgende week vrijdag om 7 uur One to the Max. En om 8 uur weer Luid Je Weekend In. Dus
1: heerlijk.
0: Dat? Ja.
2: Met een primeurtje, jongens. Volgende week.
0: Ik hoor net dat we een primeur hebben volgende week.
3: Vertel.
2: Ja, dan is het geen primeur meer natuurlijk.
1: Dus. Ja, nee, maar je mag wel even
3: een tipje van Den Sluier.
2: Nee, gewoon een weekje wachten.
0: Oh, dan ga je maar hier, dan draai ik zo'n deur op slot.
1: Weet je
0: niet,
1: wat jij lekker kan?
0: Nou, vertel.
1: Nee.
0: Een verstopte kachelpijp krijgen.
1: We wachten wel op Matthijs.
0: Ja. Jeroen, jij bent gewoon op Den Comrex, zoals het heet, volgende week.
1: Jazeker.
0: En dan zijn wij heel benieuwd of de veranda af is.
3: En of je,
1: ja, ik zal
3: of je schoorsteen weer schoon is.
0: Ja, wel even een paar fotootjes sturen. En omdat het dan toch bijna eind september is.
1: Ja.
2: Oh.
0: Wake me up when September ends. Ik zeg een heel fijn weekend en heel graag tot volgende week.
3: Dank je wel.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.